Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na

Het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad

hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier.

kwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is weer tijd voor De Matinée van donderdag. 25 juni inmiddels alweer. Het gaat maar door, de tijd gaat zo snel voorbij. Maar wij zijn er vanmiddag tot 4 uur met een leuke uitzending. Gasten in de studio en aan de telefoon. En natuurlijk Alexander in de studio aan de techniekant voor de techniek en de muziek. Bellen van de gasten en alles wat er nog bij komt kijken. Ja, dit eerste uur, dat gaat gevuld worden met Kaspert onder andere. En hij neemt misschien ook nog een gitarist mee, maar dat zien we dan zo meteen wel. Festo Sonas, dat is de naam van de muziekband. De samengestelde muziekband die aankomende zondag gaat shinen in de muziektent in het Oranjepark. Ja, en het is een hele bijzondere samenstelling. En daar kan hij natuurlijk alles over vertellen, want hij is de initiator. Dus zometeen hier, gewoon live bij mij in de studio. Heel gezellig. We gaan ook praten met Greg Germain. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Dat is een zanger en die komt hier naar de studio in Levende Lijven om zijn nieuwste single aan ons te laten horen. En die is getiteld Rock With Me. En nou ja, goed, we gaan gewoon met hem. Ik ken hem verder helemaal niet, dus ik laat me helemaal verrassen. Ja, toch? En daaromheen natuurlijk lekkere muziek ook van Alexander. Staat heleboel op de playlist klaar. En we gaan nu eerst luisteren naar een nummer van Michael Jackson. Want wat is er

nu precies 19 jaar geleden gebeurd. Michael Jackson die kwam te overlijden op slechts 50-jarige leeftijd. Heel erg, hij wordt nog steeds heel erg gemist. Grote betekenis voor de muziekindustrie. Michael Jackson heeft geschreven in 1991 het nummer Will You Be There? En daar gaan we nu naar luisteren, want het is ook gedraaid op zijn uitvaart.

0: onvoorstelbaar toch, hè, dat die man inmiddels alweer 19 jaar weg is bij ons. Maar gelukkig kunnen we uit zijn enorme repertoire kunnen wij putten. Gelukkig. Ja, ik vind het zo gezellig dat jullie er zijn, jongens. Kasper, okay, ja, en Jerry, welkom in de uitzending. Jullie moeten wel even de microfoon naar je toe trekken.
1: Mag ik iets hoger zetten?
0: Ja, want anders gewoon ja, zoals je lekker comfortabel zitten.
2: Zo? Deze gericht.
0: Prima. Oh, okay. Helemaal goed. Okay. Nou, nogmaals welkom.
3: Dankjewel.
2: Dank je.
0: Gezellig. Jullie zijn natuurlijk ook muzikanten.
2: Ja.
0: Hè? En al heel veel jaren. Vertel even heel kort iets over jezelf, Kasper.
2: Nou, ik ben saxofonist, fluitist. Vroeger ooit begonnen op orgel. Omdat ik uit een kerkorgelcultuurtje kom. En eigenlijk is de dwarsfluit was de liefde. En toen de blaasinstrumenten, allemaal saxen speel ik nu.
0: Ja.
2: En ik speelde in heel veel combinaties eigenlijk. Ja. En iedere keer weer wat nieuws.
0: Iedere keer weer wat nieuws, hè?
2: Ja.
0: Ja. En zo iets nieuws heb je ook bedacht voor aankomende zondag. Maar daar gaan we zo meteen over praten.
2: Oké.
0: Want ik wil eerst even naar Jeffrey. Vertel eens even. Ja. Stel je even kort voor.

0: Ik ben Jeffrey Penturi, woon sinds kort, sinds iets meer dan een jaar in Apeldoorn. Ik ben gitarist en toetsenman. Een tijdje geweest, maar ik ben weer overgestapt naar mijn eerste liefde, gitaarspelen.
1: Ja, toch hè?
0: Ja, ja. En ja,
1: heerlijk.
0: Het liefst.
1: En ook in bandjes spelen natuurlijk ook.
0: Ik speel niet meer in vaste formaties, nee. Die tijd heb ik gehad.
1: Okay.
0: Ja.
1: Maar wel komende aankomende zondag.
0: Ja, zeker. Dit soort dingen vind ik het leuk om te doen.
1: Je kunst te vertonen met, samen met andere muzikanten op het podium van de muziektent.
2: Ja, hartstikke
1: maar, leuk. Maar oké, Festo Sonas.
2: Ja.
1: Dat is de naam van de band die zondag staat te shinen op het podium van de muziektent.
2: Ja.
1: Vertel eens even. Ik weet dat het heel veel tijd en energie heeft gekost om uiteindelijk tot dit resultaat te komen.
2: Ja.
1: Dat weten de luisteraars natuurlijk niet.
2: Nou, de naam Festo Sonas, ik moest het weer even opzoeken. Want het was een tijd geleden dat ik die naam gemaakt heb. Maar Festo is feest en Sonas is persona, zeg maar, dus persoon.
1: Ja.
2: Maar het is ook goud. In een andere taal is het weer goud of geluk.
1: Nou.
2: Dus het is een beetje zo, is een beetje een samenraapsel van de dingen.
1: Ja.
2: En ik hoop ook dat Festo Sonas, ik heb de titeltje hierop gezet, op deze groep mensen. Eigenlijk is het begonnen met, ja, ik weet het niet meer precies, maar op een gegeven moment ja, Jeffrey gevraagd en eigenlijk allemaal muzikanten en die wilden gewoon meespelen. En toen is eigenlijk een bal gaan rollen.
1: Ja.
2: Dat,
1: een behoorlijke bal, kan ik zeggen.
2: Een behoorlijke bal, ja. En dat is, ja, dat is op zich alweer een feestje ook, om dat te doen. En we hebben een beetje een themaatje verbinding. Want dat was ook cultureel erfgoed, had ik nog contact mee.
1: Ja.
2: En die zeiden van, dat is ook, de stad wordt, die groeit. En dat is een community. En dat, dat is ook verbinding. Het is ook het park, hè, 150 jaar is het. Hè?
1: Ja, joh.
2: En de spoorwegen hier zo, dacht ik. Dus dat is, verbinding in het park.
1: Ja.
2: Knuffelen is met een boom of ontmoet een persoon. Of wat ook. He, dat is, maar het is allemaal, dat is eigenlijk een beetje het doel. En ook van ons jong, oud en met de zonder kleurtjes. We gaan gewoon samen iets bouwen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het is een heel gemêleerd gezelschap, inderdaad.
2: Ja.
1: Met en zonder kleurtjes, dat zeg je heel mooi.
2: Ja,
1: ja, dan schop je niemand tegen de schenen. Hè?
2: Nee, was niet de bedoeling.
1: Maar vertel eens even. Jeffrey heeft natuurlijk gelijk gezegd van, joh, ik ga meedoen. Een mooi avontuur, dus je kan op mij rekenen. En wie zitten er nog meer in die samengestelde band? Wie wil daar iets over zeggen?
2: Ja, dat weet ik beter dan Jeffrey.
1: Nou, vertel.
2: Want ik ken eigenlijk al de mensen. En Jeffrey ken ik natuurlijk ook. Dus in die zin is het een beetje een samenraapsel van dit magneetje, zou ik maar zeggen. Nou, dit is een bassist uit Nijmegen, Richard. En Stevie op percussie. En Job op toetsen. En Job die speelt ook wel bij Blues Café en zo. Die is hier wel bekend. En Jan Willem, de drummer uit Zwolle, die ken ik dan weer van bandjes en van spelen. En dan Merel, de zangeres uit Nijmegen, die ken ik van jam sessions in Nijmegen en omstreken. En daar speelt Richard dan ook alweer de bassist.
1: Ja.
2: En wie hebben we er dan nog meer dan?
1: Ik zag twee dames.
2: Twee dames,
1: meisjes.
2: Ja, die twee meisjes. Dat is Mali en Ines.
1: Ja.
2: En die komen eigenlijk, want ik wilde eigenlijk ook dans erbij hebben.
1: Ja.
2: En want dat leek me ook wel een beetje hip-hop-achtig, ook rap erbij. Oh, tuurlijk, Marvin hebben we.
1: Joh.
2: Marvin, die vergeten we. Marvin, sorry.
1: Marvin, de Apeldoornse rapper.
2: Ja, nee, de
1: stadsrapper.
2: Ja, en dat was eigenlijk via cultureel erfgoed. Want ik zocht aan rappen en ik ken wel een beetje in Apeldoorn, maar rappen niet meteen.
1: Nee.
2: En Marvin is de stadsrapper van Apeldoorn.
1: Ja.
2: Hij is voor een jaar is die gekozen.
1: Ja.
2: En dan heeft hij allerlei activiteiten in de stad.
1: Ja.
2: Die hij dan als stadsrapper doet. En nu hartstikke mooi dat hij bij ons aansluit.
1: Ja, joh.
2: En hij heeft ook een beetje met de teksten. Dan hadden we de verbinding. Dus daar is hij ook mee bezig geweest. En die meisjes die komen eigenlijk van de Joji Art School is dat. Want daar wordt ook gedanst, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Maar ja, goed, dansen, dat zat er niet in. Maar die twee meisjes, de twee moeders belden mij op. En die zeiden van, we hebben dochters hier van 12 jaar. 11,5 en 12.
1: Ja.
2: En twee moeders dan, hè. En twee, zijn geen familie.
1: Nee.
2: Maar, die hebben er ook echt heel veel zin in. Want dat hebben we wel gezien, of niet, Jeffrey?
3: Ja.
1: Jullie hebben natuurlijk
2: We hebben gerepeteerd met die dames.
1: Dat wou ik zeggen, dat moet wel. Als je elkaar ook eigenlijk helemaal niet kent. Ja, jij kent heel veel mensen.
2: Ja.
1: Maar ik stel me zo voor, Jeffrey, dat jij niet bekend bent met de zangeres. Of wel?
0: Weet je, de meeste ontmoet ik zondag pas. Want we hebben wel wat voorwerk gedaan. Maar gewoon bij mij thuis in een soort home studio.
1: Ja.
0: We hebben wel echt gerepeteerd met de twee meiden en met Marv.
1: Ja.
0: De stadsrapper.

0: bij mij thuis. Met de tracks die we gemaakt hebben. Ja. En die gaan we dus zondag uitvoeren.
1: Joh!
0: En we hebben alles naar elkaar toegestuurd. En zondag zie ik de meeste muzikanten voor het eerst.
1: Geweldig.
2: Ja, ja, het is, in die zin is het ook een verrassing.
0: Het
2: zeg
0: is
2: maar.
0: Voor mij ook een verrassing.
1: Voor jullie zelf,
2: ook een beetje spannend.
1: Voor allemaal.
2: Ja. En dat is ook de bedoeling eigenlijk. Omdat het, we gaan verbinden. En kijk, als het misgaat, dan is de verbinding niet tot stand gekomen. Maar we gaan er helemaal vanuit dat het gaat lukken. Dat is een andere verbinding teleurstelling.
1: Jullie
2: maar dat geloof ik niet.
1: Stuk voor stuk allemaal doorgewind in de muzikanten. Dus het zal echt niet verkeerd gaan.
2: En iedereen
1: echt
2: heeft er zin in. Dat is ook
1: een grote verdienste. Ja.
2: Ja.
1: En er is natuurlijk een prachtige entourage daar in dat park. In die mooie muziektent.
2: Ja. Ja. En wat ik ook al las, ergens schaduw. Dus dat je goed kunt zitten.
1: Het was afgelopen zondag natuurlijk ook het geval. Het was het ook stikheet. Ja. En komende zondag zijn de weersvoorspellingen ook weer dusdanig dat we toch van ons moeten gaan insmeren en zo.
2: Ja.
1: Maar er zijn heel veel bomen en heerlijk. De mensen gaan wel wat verder van de muziektent afzitten. Maar oké, dat geeft niet.
0: Nee.
2: Ja.
1: Ze horen het toch. En ze zien het ook.
2: Ja.
1: Dus die verbinding die is er.
2: Nou, dat ga ik wel vanuit. Tuurlijk.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Nou, mij ook.
1: Ja, fantastisch. En, en hoe laat gaat dit allemaal plaats hebben? Komende zondag?
2: Tussen 2 en 3. En dan is het opbouwen, zo soundcheck. En ook al met Patrick, de geluidsman, even gesproken.
1: En de andere mannen.
2: Ja, ja. En dan hopen we ook hoor. Een bepaald geluid hebben we wel idee over. Maar ja, we zijn natuurlijk in het park. Het moet allemaal toch snel. En het is altijd wel goed. Dus dat moet goed komen met Patrick ook.
1: Ja.
2: En andere geluidsmensen natuurlijk. En in die zin is het ook zou mooi zijn als het allemaal matcht met elkaar.
1: Ik ben heel benieuwd. Dat heb ik al eerder gezegd. En vooral ook omdat jullie eigenlijk als gezelschap. Het is eigenlijk, mag ik het zo zeggen, een beetje bij elkaar geraapt. Stelletje?
2: Nou, dat vind ik niet dat je dat kan zeggen.
0: Het is een muziekcollectief.
1: Nee, maar wel.
2: Ja, daar is het wel.
1: Het is een heel mooi
2: een collectief.
1: Muzikaal collectief.
2: Ja, ja, maar iedereen zit in dezelfde flow eigenlijk. Ook iedereen kan jammen, zeg maar.
1: Ja.
2: Want daar ontmoet ik ook al die mensen. En dat vond ik ook leuk van Merel.
1: Ja.
2: Want ik zei van, wil je dan een nummer doen? Of hoe dan? Nee, ik ga gewoon teksten. Net als freestylen bij rap, zeg maar.
1: Ja.
2: Marvin, dat is wel leuk, die deed ook altijd heel veel freestylen.
1: Ja.
2: En die heeft gezegd van, hij wilde meer ook teksten schrijven. En dan toch iets meer afgepast. Niet per se 100% gearrangeerd, maar toch, dat zei hij toch.
1: Voor nu,
2: Jeffrey.
1: Voor nu, voor aankomende zondag.
2: Ja, en dan, dit is een goed. En dit is volgens mij voor het eerst dat hij met een band, hè?
0: Voor het eerst dat hij met een band speelt, ja.
1: Oh, dat is voor hen dan ook weer een hele.
0: Het is voor
1: iets nieuws.
0: Voor iedereen van ons is het een uitdaging.
2: En voor die meiden ook.
0: Ja, en voor die meiden ook. Die hebben ook. Het is voor het eerst dat ze met een band spelen.
1: Ja. Joh.
0: Dus,
1: fantastisch, toch?
2: Ja.
1: Nou ja, je kan gewoon goed laten horen wat jullie allemaal in je mars hebben.
2: Zo is dat.
1: En wat ik al eerder zei, jullie zijn gewoon doorgewind. Het is super muzikaal, dus dat gaat gewoon goed komen. Hè?
2: Ja.
1: En een beetje verbinding zoeken met het publiek wat er zit.
2: Ja, dat zou ook mooi zijn. En moet ik zeggen. Ja, kijk, dat samen dat opzetten, zeg maar. Die spanning die er wel een beetje in zit. Maar goed, wat ik al zei, iedereen heeft er zin in. En ik ben trouwens één iemand vergeten nu even.
1: Nou,
2: dat is natuurlijk de spoken word. Marco.
1: Nou, het kwam mij net op.
2: Marco.
1: Marco.
2: Ja, ik heb geen lijstje of zo, want het zijn 11 mensen.
1: Ja.
2: Maar Marco, die heb ik ook via dat ik daar achter kwam. Eigenlijk weer ook een muzikant. Die zei van, ja, want ik praatte erover. Hij zei van, nou, misschien is dat via. Dat is ook zo. Nou ja, Marco dus. Zo kwam hij. Hij kwam met twee namen en Marco. Marco heb ik bereikt. En die was eigenlijk meteen enthousiast. En die presenteert zich ook steeds meer als spoken word man.
1: Okay.
2: En iedereen, ik weet niet of iedereen weet wat spoken word is.
1: Ja,
2: maar
1: vertel het maar.
2: Dat is, volgens mij was het bij een inauguratie van toen. Van de president van Amerika. Niet Trump dus, maar de andere.
1: Daarvoor Obama. Ja.
2: Dat was een spoken word. Weet
0: dat
2: jij
0: een,
2: nog?
0: Dat was een vrouw, volgens mij.
2: Ja,
0: toen.
2: Ja, een jonge vrouw.
0: Die heeft dan, het is een haast.
1: Even soort iets vorm, bij de microfoon.
0: Het is een vorm van dichten, lijkt het wel, zeg maar.
1: Maar dan een beetje melodisch.
0: Maar nu doen we het met op de achtergrond muziek, zeg maar.
1: Ja, zie.
0: Ja.
1: Oh, dat kan heel
2: en dat gaan we ook
1: worden.
2: Samen, want Marco, die hebben ook tracks opgestuurd. En Marco, die heeft ook nooit met muzikanten iets gedaan. Ja, hij heeft, want dat zei hij ook, van ik heb mijn eigen ritme en dat en dat en dat.
1: Ja.
2: Maar goed, zo in het gesprek. En dat is dan wel weer heel leuk dat hij toch. Want jij had nog in je uren. De uren, de, niet de.

0: tv-uren zeggen. Die, dan zei je van, nou dan ben ik het met tracks maken. En ik had een fluitstuk gemaakt met de tekst dan, zeg maar. Mm-hmm. De tekst van Marco. En dat ik wat fluit tussendoor gezet, zodat hij kon horen hoe het klinkt. En toen, ja, Jeffrey die is toch een beetje gek dan. Die gaat dan een track maken.
1: Jeffrey.
0: En dat vond die, Marco die vond dat ook helemaal kunnen. Dus hij is ook een beetje into iets nieuws weer. Ja.
1: Ja. Nou, ik word steeds nieuwsgierig, echt waar.
0: Ja.
1: Ik kan bijna niet wachten tot zondag.
0: Ja. Nou, ja, goed, zet de tijdversnelling in.
1: Ja, nee, het gaat al snel genoeg. Oh, okay. Het is zo zondag.
2: Ja.
1: Maar hartstikke leuk. Ik verheug me er enorm op en met mij heel veel anderen ook. En wij van de organisatie allemaal.
2: Ja.
1: Het is heel iets nieuws. Voor jullie zelf is het nieuw. Maar ook dit is nog nooit eerder. Oh. Heeft zich dat gepresenteerd in een muziektent in het Oranjepark. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Nou, wij ook.
1: Ja,
2: zoals gezegd.
1: Ja. Jullie hebben er allemaal zin in. Wij ook.
2: Zeker.
1: Publiek ook.
2: Zeker,
1: en hoe laat is het ook alweer dat jullie er zijn?
0: Tussen 2 en 3. Twee uur dan starten we. En dan tot 3 uur.
1: Ja, mooi.
0: En ik hoop niet dat we uit de tijd komen. Want voor mij...
2: Er zal wel iemand aan de bel trekken.
0: Ja, dat de drummer is al geïnstrueerd dat hij... dat hij even de boel strak houdt.
1: Alles is helemaal klaar.
0: Ja.
1: Jullie zijn er klaar voor.
2: Dus er komt van alles voorbij, zoals je het hoort.
1: Ik ben heel benieuwd, echt waar.
2: Ja.
1: En nog even die Marco, die spoken word meneer.
0: Ja.
1: Komt hij wel ook hier uit Apeldoorn?
0: Ja, die komt uit Apeldoorn. Okay. Ja, en die is wel vaker, staat hij op podia. En dat is ook, maar dat weet ik dus niet. Ik kom zelf niet uit Apeldoorn. Mm-hmm. Ik kom uit Vaassen dan.
1: Ja, dus onder de rook van.
0: Ja, jullie zitten onder de rook van Vaassen, dat klopt.
1: Je bent wel heel vaak in Apeldoorn te vinden met je
0: zeker.
1: En dwarsfluiten en alles.
0: Maar Marco zit ook wel eens in het... Is dat niet in de binnenstad ergens? Dat is zo'n een bijeenkomst van mensen, van ook van gedichten en van iets theaterachtig.
1: Misschien
0: dat weet ik niet,
1: dat zou
0: ik op moeten zoeken. Maar daar zit hij dan ook. Dus hij is echt bezig met... En hij schrijft leuke teksten.
1: Mooi.
0: Want we hadden nog gevraagd, want dan zat Jeffrey weer een beetje aan. Die zit mij soms achter de broek weer.
2: Af en toe moet je een beetje druk zetten, omdat ook het thema goed in te vullen. Hè?
1: Juist.
2: Dus ik heb ook gevraagd of hij dan ook teksten daarop schrijft. Of wat verbinding dan, zeg maar, in relatie met verbinding.
1: Ja, en het is goed gelukt?
2: Ik vind ze tot nu toe, ik heb een stuk gehoord waar ik dan zeg maar een track overheen heb gemaakt, muziek overheen heb gemaakt. Maar die tekst vond ik al heel mooi.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Dus ik hoop dat hij die zondag ook gaat doen.
1: Oh joh!
0: Ja, die doet hij. Ja. En nog,
2: hij heeft
0: er ook
2: een stuk erbij achteraan geschreven. Maar dat is ook voor ons dus allemaal een verrassing.
0: Ja.
1: Super.
0: Ja. En dat gaat over, maar dat zeg ik natuurlijk niet. Dat moet je in het park horen. Hè?
1: Ja, dat gaat.
0: Dat is een leuk onderwerp, heeft hij.
1: Bij deze iedereen van harte uitgenodigd om vooral toch naar het Oranjepark toe te komen. Hè? Aanstaande zondag, 28 juni.
0: Ja. Zeker.
1: Genoeg schaduw en anders neem je een parasolletje mee. Ook geen probleem, toch?
0: Stoeltje mee.
1: Want jullie moeten gewoon gehoord en gezien worden. Festo Sonas.
0: Zou leuk zijn.
1: Om 2 uur zijn jullie daar. Met z'n allen. Met 11 man, vrouw en man-vrouw.
0: Ja,
1: op het podium. Fantastisch.
2: Ja.
1: Nou, ik moet helaas stoppen. We zijn al veel te lang eigenlijk aan het praten. Maar ik kan er wel uren doorgaan. Dank jullie wel voor deze bijdrage. Ik ben heel nieuwsgierig. En je had nog een verzoeknummer, had ik om gevraagd.
0: Ja.
1: En dat heeft Alexander klaarstaan. En dat is ook een beetje in de stijl van wat jullie een beetje...
0: Moet ik er iets van zeggen?
1: Ja, heel kort.
0: US 3, of US 3. En dat is ongeveer uit 1992, 93.
1: Mm-hmm.
0: Dat was een producer, die maakte allemaal jazz samples op hip-hop jazz.
1: Ja.
0: En die zocht ook van Blue Note, het oude jazz label. Daar plukte hij allerlei dingen vandaan.
1: Ja.
0: En heeft hij het nummer Tuka Jutes, en dat is een rapper... En dat is een super grappige tekst ook. Because the rhythm it cool. It cool, rhythm it nice. En dat heeft een mooi taalgebruik, heeft hij. En het zit ook een beetje, er zit een lekkere sax in.
1: Ja.
0: En er zit een heel klein gitaarriffje in.
1: Ja.
0: Daar moest ik nog wel even aan Jeffrey denken. Hij komt, de gitaar zit een beetje ondergesneeuwd, maar één riffje zit erin. Die is, ik weet niet hoeveel seconden dat is, maar dat is echt, pak, zit er even lekker in.
1: Ik kende het nummer niet. Ik heb hem natuurlijk beluisterd thuis. En ik was blij verrast.
0: Ja,
1: hartstikke mooi. Ja. Dus jongens, dat gaat helemaal goed komen.
2: Zeker.
1: Nogmaals, dank jullie wel.
0: Oké, dankjewel.
1: Tot zondag.
2: Ja, tot zondag.
1: En blijf nog gewoon even lekker zitten en luisteren naar het nummer wat nu ingestart gaat worden van US 3.

0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, dat kan kloppen, ja. Ik ben beginnend artiest. Ik ben begonnen met muziek maken ergens in 2021, 2022.
0: Dat is allemaal heel kort.
1: Heel kort, ja.
0: Ja. Maar bevalt goed natuurlijk.
1: Zeker, zeker.
0: En hoe ben je er zo toe gekomen om in de muziek iets te gaan doen?
1: Nou, het begon allemaal met een hele goede vriend. Die was erg enthousiast over muziek. Ik kwam wel eens in zijn studio. Hij kon niet zo goed schrijven. Zijn Engels was niet zo goed. Mm-hmm. En met technologie was hij ook niet echt begaafd. Dus ik hielp hem een handje. Dus zo begonnen we met muziek maken. Ja. En wilden we eigenlijk ook singles gaan uitbrengen. Alleen begin 2023 kwam hij zeg maar te overlijden.
0: Ach, dan is die samenwerking eigenlijk maar heel kort geweest.
1: Klopt, ja.
0: Wat jammer.
1: Ja.
0: En nu doe je het alleen?
1: Klopt, ja. Ik heb eigenlijk alles weer opgepakt waar we eigenlijk gebleven waren.
0: En, ja. Oh, dat is wel knap dat je dat kan dan ook.
1: Hè? Zeker.
0: Toch? Zit er ook een stuk emotie bij dan?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar oké, je hebt de draad weer opgepakt en je bent gewoon lekker bezig.
1: Ja, zeg dat wel, ja.
0: En wat doe je allemaal? Vertel het eens.
1: Nou, ik...
0: Wat heb je allemaal gedaan?
1: Wat ik tot nu toe allemaal heb gedaan? Nou ja, ik heb het oude werk heb ik weer opgerakeld. Ja. Beats die we samen zeg maar op Ableton en Fruity Loops aan het maken waren. Ik heb mijn eigen saus eroverheen gedaan. Ik ben gaan zingen en gaan schrijven. En ik heb alles eigenlijk aan elkaar gelijmd. Hè, wat ik ook aan nieuwe inspiratie en invloeden de afgelopen jaren... Terwijl ik door Europa aan het rijden was, heb opgedaan.
0: Dus jij bent ook een artiest die erop uitgaat?
1: Zeker.
0: Nou ja, dat is ook prachtig toch, om je grenzen te verleggen?
1: Ja, zeg dat wel.
0: En in welk genre muziek kunnen we jou plaatsen? In welk hokje, zoals het dan zo mooi heet, hè?
1: Ja, eigenlijk is het gewoon... Ja, het breedste vorm van pop. Ik geef wat dromerige retro-accenten eraan. Okay. Maar het valt eigenlijk onder de noemer pop.
0: Ja. Zullen wij, want je hebt... weet ik niet, Alexander is aan het bellen. Kunnen we dat nummer alvast instarten? Nou weet ik alleen niet wat hij gaat instarten. Maar laten we ons maar gewoon even verrassen. En dan kun jij daar straks even iets over vertellen. Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Start er maar in, Alexander.

0: Lekker nummer hoor, Craig.
1: Dank je wel.
0: Vertel eens, wanneer heb je dit gemaakt?
1: Ja, eigenlijk begin maart ben ik begonnen met het materiaal wat ik had.
0: Van dit jaar?
1: Van dit jaar, inderdaad.
0: Dus heel recent?
1: Heel recent, ja.
0: Joh.
1: Klopt, ik heb eigenlijk al mijn emoties op papier gezet.
0: Ja.
1: Het heeft voornamelijk het element van liefde, reizen, maar ook het stukje rouw zit er nog in.
0: Ja.
1: Er zitten heel veel verwijzingen in naar het hiernamaals.
0: Ja.
1: Dat
0: mooi.
1: In combinatie.
0: Prachtig. Je hebt ook een hele mooie stem trouwens.
1: Dank je.
0: Dat wist je natuurlijk al langer, hè, dat je die mooie stem hebt. Kom je eigenlijk uit een muzikale familie?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Mijn neef is zanger. Ik heb een neefje die is producer en rapt.
0: Ja.
1: Voor de rest, dat was het.
0: Maar ouders niet?
1: Nee. Oh,
0: nee. Die zijn niet. Dus die hebben gewoon het stokje wel overgedragen, maar ja, mooi. Nou, en heb je nog broers, zussen?
1: Klopt, ja. Ik heb een broer, die kan goed dansen. Een zus, ja, die gaat vooral naar festivals.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Genieten.
0: Nou, die beleeft dan de muziek op een andere manier.
1: Dat is zo, ja.
0: Dat is ook leuk, toch?
1: Ja.
0: Ze is in ieder geval wel bezig met muziek. Ja, mooi. Nou, dit nummer is dus eigenlijk van begin dit jaar. Fantastisch. Mooi. En je zei daar straks al van, je reist ook door heel Europa. Wat doe je dan daar allemaal?
1: Nou, het is meer vakantie. Ik hou ervan om erop uit te gaan.
0: Maar om indrukken op te doen misschien ook.
1: Zeker.
0: Wat je weer kunt gebruiken in je liedjes.
1: Ja.
0: Ja. Dit was dus het liedje uit begin maart. Hè? Begin maart van dit jaar. Je hebt nog iets gemaakt. Heb je al een heel album gefabriceerd?
1: Ik zit er tegenaan. Maar ik heb nog materiaal wat ik eigenlijk dit jaar nog uit wil brengen. Aan de ene kant probeer ik mezelf te remmen. Van joh, je hebt nu 2 singles uitgebracht. Misschien moet je even rustig aan
0: doen. Even pas op de plaats maken.
1: Juist.
0: Wel achter de schermen lekker door blijven gaan.
1: Ja.
0: Anders wordt het misschien ineens overkill.
1: Precies.
0: Toch? Dat kan, hè? Mensen zitten raar in elkaar tegenwoordig, hoor.
1: He? Dat is zo.
0: Ja. Maar leuk. Maar vertel nog eens iets over jezelf.
1: Nou, ik ben 31 jaar. Ik ben eigenlijk sinds vorig jaar ben ik naar Apeldoorn verhuisd.
0: Oh ja, waar woonde je voor die tijd?
1: Jarenlang in Kootwijkerbroek.
0: Ook mooi.
1: Ook mooi, ja.
0: Ja, maar wel wat stiller natuurlijk.
1: Zeker, is de Lage Veluwe.
0: De Lage Veluwe. Je zit nu op de Hoge Veluwe.
1: Ik zit nu op de Hoge Veluwe.
0: Leuk, ja. Maar het bevalt goed in Apeldoorn?
1: Zeker, zeker. Ja?
0: En je hebt waarschijnlijk ook een eigen studiootje en zo?
1: Nou, die heb ik gehad.
0: Oh.
1: Nu is het vooral thuis improviseren en plaatsmaken voor mijn apparatuur.
0: Ja.
1: Maar die heb ik wel gehad in Barneveld samen met die vriend.
0: Ja. Maar dat komt allemaal wel weer, toch?
1: Zeker.
0: Misschien?
1: Zeker.
0: Alles op zijn tijd, zeg ik dan altijd, hè?
1: Ja.
0: Je moet niet alles in één keer willen.
1: Nee.
0: En als je toch vanuit huis van alles kan doen tegenwoordig, kan dat allemaal heel makkelijk met apparatuur en alles. Maar je doet alles helemaal in je uppie nu.
1: Ja.
0: Knap. Ja. Vind ik knap.
1: Ik ben wel bezig aan samenwerkingen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat is altijd goed om je grens een beetje te verleggen. En eens kijken van wat zit er nog meer in het vat.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Ja. Ook de genres.
0: Ja.
1: Andere invalshoeken bekijken. Stijlen.
0: Ja. Er zijn zoveel muziekstijlen, hè? Nou, dit wat we net hebben gehoord, dat valt dus onder het genre toch wel pop. Hè? Dat zei je toch al? Dat,
1: ja.
0: In dat genre ben je eigenlijk wel actief. Het meest actief. Maar wat zou je nog meer willen ambiëren dan?
1: R&B zou ik willen.
0: Ja.
1: Toch wel
0: vind ik ook wel bij je passen.
1: Dank u.
0: Rock ook?
1: Ja.
0: Beetje het stevige werk.
1: Zeker, ja.
0: Ja? Nou, dat is dan heel verrassend, eigenlijk.
1: Klopt.
0: Heb je al ideeën erover?
1: Ja, nog niks.

0: concreets. Ik heb voornamelijk veel inspiratie van een vriend van me die daar die schrijfstijl heeft. Mm-hmm. En hij heeft me wat toegestuurd, dus ik ben daarmee aan de gang. Kijk okay. of dat ook wat wordt.
1: Nou, dat zal best. Gewoon de tijd ervoor nemen, toch?
0: Zeker.
1: En tegen die tijd dat dat klaar is en je wilt het presenteren, kom vooral hier naar de studio. Dan gaan we er lekker over babbelen en laten we het ook horen aan het Apeldoorns publiek. Ja, toch?
0: Dat lijkt me leuk, ja.
1: En zo kom je er gewoon ook een beetje in. Want heb je al een beetje bekendheid in de Apeldoornse muziekscene? Kennen ze je al een beetje?
0: Ik ben ermee bezig. Ja. Ik ben veel bezig op social media. Ik heb heel veel blogs benaderd. En natuurlijk ook jullie.
1: Ja, daar dus, zit je ook hier.
0: Ja.
1: Zo werkt dat. Ja, mooi.
0: Ja.
1: Maar je hebt inderdaad, je bent op de socials te vinden.
0: Zeker, ja.
1: Ja, dat is belangrijk. Dan kunnen mensen gewoon eens even kijken van wie is nou eigenlijk die Greg Germain. Zeg ik het nou wel goed?
0: Je zegt het perfect.
1: Ja. Het zijn ook geen alledaagse namen, hè? Nee.
0: Nee.
1: Maar, zullen we naar dat andere liedje gaan luisteren?
0: Graag.
1: Want dat is volgens mij jouw allernieuwste single.
0: Klopt, ja.
1: Toch? Nou, kondig hem zelf even aan en vertel er anders even iets over. Kunnen we ook na die tijd doen?
0: Jazeker. Ja, het volgende nummer is dus Rock With Me. Mijn meest recente single, uitgebracht op 14 juni. Ja, waar de inspiratie vandaan komt is een warme zomerse dag op het strand op Costa del Zeumeren, waar ik eigenlijk vermoeid aankwam naar hardlopen. En ik dus van een afstandje een vriendin moest bewonderen. Ik kon niet met haar zwemmen. Maar uiteindelijk sloeg de vonk over. En uit die herinneringen heb ik dit liedje geschreven.
1: Kijk, dat klinkt helemaal goed. Ik ben heel benieuwd, dus laten we hem gewoon lekker gaan beluisteren nu.

0: Ik ben echt een beetje sprakeloos. En dat gebeurt niet gauw, hoor, Greg.
1: Ik ben blij dat het bevalt.
0: Zo, echt mooi. Nou ja, en de complimenten van Alexander, hè, als echte doorgewinterde Michael Jackson-fan. Die zei al van, nou, hij moet eigenlijk iets met Michael Jackson gaan doen. En wat vertelde jij ons toen? Als je heel goed naar dit nummer luistert, naar die andere ook, dan zit daar een drumkit in van Billie Jean. Billie Jean.
1: Klopt.
0: En jou, wat zat je te vertellen net? Je volgende release wordt ook meer in de stijl van Michael Jackson.
1: Klopt, ja.
0: Ja, hè? Nou, ja, maar Alexander is natuurlijk een super fan van Michael Jackson. Dus die zit daar de hele dag naar te luisteren thuis. Dat zegt hij niet, maar het is wel zo. Dus die hoort dat. Mooi. En deze is dus 14 juni uitgekomen. Dat was vorige week.
1: Ja,
0: vorige week. En hoe is die ontvangen? Heb je al resultaten gehoord?
1: Ja.
0: Reacties?
1: Ik heb hem naar curators opgestuurd. Heeft wel positieve reacties. Ja? En de streams gaan ook wel omhoog. Dus,
0: ja. En je bent te vinden op Spotify?
1: Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer.
0: Ja. Niet te bescheiden zijn, hè? Gewoon lekker spontaan vertellen, hè? Je bent heel bescheiden. Maar de mensen moeten het weten waar ze dat lied kunnen streamen. Jij hebt ook een Instagram-account?
1: Klopt, ja. En TikTok zit ik ook op.
0: Nou, gaan we ook dat opzoeken. TikTok, ja. En je bent, heb je ook een website of is dat antiek?
1: Dat heb ik nog niet.
0: Oh, dat heb je nog niet?
1: Daar ben ik mee bezig.
0: Ja, oké. Maar andere socials nog? Extra?
1: Nou, ik heb dus YouTube, eigen YouTube-kanaal. Daar ben ik tot nu toe, ja, heb ik eigenlijk zeg maar de songteksten, zeg maar, visueel weergegeven in video's. Mm-hmm. Ja, voor de rest is dat het.
0: Ja. Staat er nog meer op dan?
1: Nee, kleine shorts misschien.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat gaat allemaal nog wel komen.
1: Ja, zeker.
0: Pas begonnen, in feite.
1: Dat
0: ja,
1: is zo.
0: Nou. Ja, wat kunnen we nog bespreken? Heb je nog iets dat je zegt van nou, dat moet ik kwijt aan de luisteraars van Radio Apeldoorn?
1: Ja, zoek me op de socials, volg me op Spotify. Ja, er komt nog heel veel aan. Ja, ik heb nog geen album klaar liggen, maar ik heb zeker wel een handvol tracks die ik nog uit wil gaan brengen.
0: Ja, leuk. Nou, dan gaan we dan met spanning gaan we daarnaar uitzien. En als dat dan zover is, dan weet je ons te vinden, hè?
1: Zeker.
0: Stuur je even dat mailtje of we gaan zo wel even gegevens uitwisselen. Vind ik alleen maar leuk. Ja, hartstikke mooi. Vond het fijn dat je hier was.
1: Dank u wel.
0: En dat we met je kennis hebben kunnen maken. En ook van jouw muziek natuurlijk. En dat staat als een huis. Dus daar gaan we ook denk ik wel heel veel nog van horen in de toekomst. Hè?
1: Zeker.
0: We gaan zeker hier ook wat vaker dat van jou draaien.
1: Top.
0: Ja,
1: gaaf.
0: Vind ik helemaal leuk. Ga ik ook doorgeven aan de muziekdatabase mensen. Dus dat ze dat gewoon gaan toevoegen aan onze muziekdatabase. Komt helemaal goed.
1: Gaaf.
0: Nou, dankjewel voor dit moment.
1: U ook bedankt.
0: Heel veel succes. En we gaan, wat gaan we nu doen? Hij zit nu iets te beduiden. Oh ja, nou start er maar in. We gaan nu naar Melissa Etheridge. Gaan we luisteren. Ken je die?
1: Nee.
0: Nou, ik ken dit nummer ook niet hoor. Bring Me Some Water. Dus het is natuurlijk ook hartstikke heet. En we moeten af en toe ook gewoon lekker water drinken. Dus Alexander dacht van, ik gooi deze er even in. Gaan we nu naar luisteren. En dankjewel, hè?
1: Yes, bedankt.

Lekker nummer hoor, van die Melissa. Ja, en ik ga zo ook weer water voor mezelf inschenken. Flauwekul eigenlijk toch allemaal. Maar je moet wel met dit warme weer gewoon voldoende blijven drinken. Het is voorbij gevlogen. Ik had leuke gasten hier het eerste uur bij mij hier in de studio. Krek, die zitten nog eventjes. Even nog uit te puffen, zeg maar. Nee, flauwekul. Gewoon even gezellig. Maar we gaan eruit met het volgende nummer. Dat staat al klaar. Where I Come From, van Alan Jackson. En ja, dan kunnen we gewoon straks elkaar weer horen en zien. Nee, zien niet. Maar wel luisteren, hè, vooral naar het tweede uur van de matinée van donderdag 25 juni. Na het nieuws van 3 uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, blijf bij ons. Want ook in de tweede uur heb ik leuke gasten hier over de vloer. Tot straks!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronaforen vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, ik ben er weer. Ja, ik was eventjes weg, maar we zijn hier voor het tweede uur van De Matinée tot vanmiddag 4 uur. Live en kicking hier vanuit de studio aan de Arnhemseweg. Alexander zit nog gezellig achter de knopjes en de schuifjes. Gaat straks ook bellen met Jan Kersenboom van de Bluescafé. Want die heeft ook weer een heel leuk programma samengesteld voor de komende dagen. En volgens mij heeft hij ook wel airco daar in het café. Dus dan zit je daar gewoon lekker. Ja, toch? En het begint vanavond ook al met de geweldige gasten. Ja, dat is altijd een heel leuk gezelschap. Oké, maar wie heb ik hier tegenover mij zitten? Een beetje links van mij. Niemand minder dan Maarten Laponder. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. We gaan zo meteen heel uitgebreid met elkaar praten. Je hebt ook net een verzoeknummer ingediend bij Alexander. Dus alle tijd. Maar we moeten eerst toch even luisteren naar een van de favorieten van Alexander. En dat zit hem hoofdzakelijk in de achternaam. Want Alexander is helemaal verzot op pizza's. En dan wel de pizza's van Wagner. En deze zanger heeft toevallig ook die achternaam. Hij heet Django Wagner. Prachtige stem, mooi vol geluid uit die klankkast. En dat liedje Als de zomer komt, ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken in deze uitzending. Dus start hem in.

0: We moeten ineens stoppen met ons voorgesprekje.
1: Zo.
0: Maar wat een lekker nummer, hè? En ja, het is natuurlijk volop zomer in Nederland. En overal trouwens. Bijna alles staat in de fik, zo heet is het. Ja, toch? Geweldig. Maar goed. Ik ga mijn gast officieel welkom heten. Maarten Laponder, welkom dat je er bent. Fijn ook. Het is hier lekker koel.
2: Het is heerlijk koel.
0: Heerlijk, hè? Jij bent natuurlijk van Rauwenhorst, uitvaartverzorging.
2: Ja.
0: Hoe zeg ik het? Uitvaartcentrum, hè?
2: Ja, uitvaartverzorging Rauwenhorst. En we hebben een uitvaartcentrum, dat is het Rauwcentrum Rauwenhorst.
0: Nou, dat zocht ik even. Ja. Bij mij slaat de hitte ook een beetje door. Maar nogmaals, welkom. En ik zat net een beetje in de informatie te lezen. 125 jaar bestaan.
2: Ja.
0: Van dit prachtige familiebedrijf.
2: Ja, klopt. Afgelopen 1 april bestonden we, 125 jaar.
0: Ja. Is wat, hè?
2: 1 april 1901 was de eerste aangifte. Toen was het er nog niet echt een Kamer van Koophandel. Maar dat was de eerste aangifte die door, tussen de bed over grootvader gedaan heeft. Ja. Frederik.
0: Ja, prachtig. Ja, ik weet je, jullie zijn zo'n enorm begrip in Apeldoorn en verre omgeving. Ja, de persoonlijke touch die jullie eraan geven. En het is zo, dat kan ik ook niet onder woorden brengen. Ik heb het zelf ervaren met allebei de begrafenissen van mijn ouders.
2: Ja.
0: Prachtig. En dat blijf je altijd bij.
2: Ja, belangrijk.
0: Ja, dat is ook belangrijk.
2: Ja.
0: En ik weet toch dat Weile, jouw moeder, die zei toen, dat is dan 25 jaar geleden, je kan het maar één keer doen, hè? En het moet gewoon goed zijn in één keer.
2: Ja. Ja.
0: En dan is het zo mooi om dat over te kunnen geven aan mensen die daar echt met hun volle verstand mee bezig zijn, maar ook hun hele gevoel, ziel en zaligheid erin leggen.
2: Ja.
0: Fantastisch. Mooi. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. We gaan het hebben over, elk jaar geven jullie een herdenkingsdienst in de Grote Kerk. Ben ik ook vaak geweest.
2: Ja.

0: klopt. Dit jaar ook op 6 november.
1: Ja.
0: Weer. Ja.
1: Maar je doet nu ook iets extra's.
0: We doen iets extra's, inderdaad. We wilden graag ter ere van ons 125 jaar bestaan een cadeau geven. Voor 125 jaar vertrouwen wat we van de Apeldoorners hebben gekregen.
1: Ja.
0: Iets moois waar de mensen ook naar uit kunnen kijken. Die zich niet zo aangetrokken voelen. Misschien tot de grote kerk of tot een herdenkingsconcert. Mm-hmm. Daardoor hebben we het mooie Licht op Apeldoorn georganiseerd.
1: Ja. En dat Licht op Apeldoorn, Licht van Apeldoorn.
0: Ja.
1: Dat gaan jullie houden in Stadspark Berg en Bos.
0: Ja, Stadspark Berg en Bos. Ja, op 4 september.
1: Ja.
0: Ja, klopt.
1: En hoe gaat dat eruit zien? Kun je daar iets over vertellen?
0: We zijn nog volop bezig met het programma. Maar de bedoeling is dat mensen samenkomen. Het is de eerste, in Apeldoorn is het de eerste week weer na de zomervakantie. Dus we hebben gekeken van wanneer hebben de mensen nog de gelegenheid. Kinderen zijn net een weekje weer naar school geweest. En die vrijdag stond er nog niks op het programma verder. Hebben we gezegd van dan moeten we iedereen de gelegenheid geven. Die wil komen, dat zou kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus die vrijdag 4 september hebben we voor de ouders met jonge kinderen. Of de opa's en oma's met kinderen. Maar die worden uitgenodigd. Willen we graag vanaf 4 uur een mooie wandeling doen met oud-Hollandse spelletjes.
1: Oh ja.
0: En willen we ze ook al een voorproefje geven op wat er de avond gaat gebeuren rondom de vijver. Dus er zullen ook voorstellingen komen. En een avondprogramma zal eruit zien als een mooie wandeling rondom de vijver. Waar gewoon magie tot leven komt.
1: Ja.
0: Dus dat willen we. Heel veel mensen in Apeldoorn kennen natuurlijk het Lumido.
1: Ja joh.
0: Maar heel veel mensen kennen ook bijvoorbeeld de Efteling. En ik zei, eigenlijk moet de Efteling naar Apeldoorn komen. En dan moet dat gewoon in één avond moet het zo prachtig eruit zien. Dat
1: is wel heel ambitieus hoor, Maarten.
0: Ja, ja, ja, ja, dat klopt.
1: Maar is het gelukt?
0: Het gaat lukken.
1: Of het gaat lukken.
0: Het gaat lukken, ja.
1: Heel veel voorbereiding natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Maar dit programma is nu helemaal rond?
0: Het programma is nog niet helemaal rond, maar we zijn druk bezig. Dus we moeten ook rekening houden met de vergunning. We moeten rekening houden met de rust, voor ook de dieren die er allemaal leven. Ja. De veiligheid van de mensen.
1: Ja,
0: dus
1: voorop.
0: Ja.
1: Ja, de veiligheid staat voorop.
0: Ja.
1: Prachtig. Nou ja, en Berg en Bos is natuurlijk een fantastische accommodatie, locatie.
0: Het park is zelf op zichzelf al prachtig.
1: En dan die prachtige vijver.
0: Ja.
1: En die gaan jullie ook helemaal opnemen in dat programma, begrijp ik?
0: Ja, de vijver wordt helemaal opgenomen. Er komen prachtige danseres op het water. Die als een soort engel over het water gaat. De mensen worden heel mooi ontvangen. Er is gelegenheid tijdens de wandeling om ook een dierbare te herdenken. Om een naam op te schrijven of een kaarsje aan te steken. En dat kaarsje los te laten op het water.
1: Ja.
0: We hebben een gondel zelfs die komt. En dus ook weer net als vroeger de gondel nog een keer een ritje gemaakt kan worden over de vijver.
1: Ja, ja. Dat is wel heel lang geleden ook zeg.
0: Ja.
1: Ja, dat fantastisch.
0: Ja.
1: Wat leuk. Oude tijden gaan dus ook herleven, als het ware.
0: Ja. En we hopen dat het gewoon een mooie manier is voor de mensen om naar uit te kijken.
1: Ja.
0: En dat ze ook zullen komen allemaal. Het is wel belangrijk dat mensen zich van tevoren aanmelden. Want er zit wel een maximum aantal mensen. Ja. Dus als mensen zich niet hebben aangemeld, dan zijn we ook. We willen de mensen niet teleurstellen.
1: Ja.
0: Want er zit wel. Het loopt hard al. Dus ja. Dus als mensen willen 4 september, dan moeten ze zich alvast aanmelden via de website. Ja. Ja.
1: Want er zit natuurlijk ook een max aan, wat je al zei. Hoeveel mensen kunnen er in?
0: Ik heb niet een idee. Maar we zijn nog bezig om te kijken hoeveel mensen we maximaal ook veilig daar tegelijkertijd kunnen hebben.
1: Dat is belangrijk, dat het voorop staat. En je moet natuurlijk ook wel iets kunnen zien en ergens naar kunnen kijken.
0: Ja.
1: En
0: de mensen worden ingedeeld. Als ze komen, dan kunnen ze een tijdspad aangeven.
1: Oh.
0: Dus ook om te zorgen dat iedereen ook de gelegenheid krijgt die zich aanmeldt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ga je ook nog iets doen met licht en zo?
0: Wordt allemaal prachtig.
1: Het is natuurlijk ook het licht van Apeldoorn.
0: Ja, het wordt prachtig verlicht allemaal. Dus ook de fonteinen krijgen licht. En daar waar het licht allemaal rondom, dat is juist de bedoeling dat het echt magisch wordt. En dat mensen met een glimlach daar rondlopen. En van de ene verbazing in de andere terechtkomen.
1: Zo. We gaan eventjes luisteren naar jouw verzoeknummer.
0: Ja,
1: leuk. We hebben ingevraagd naar Elton John. Your Song.
0: Ja, klopt.
1: En daar zit ook een herinnering voor jullie aan.
0: Ja, dat is een liedje van Mariska Meij. Mariska is mijn vrouw. En dit liedje hebben we ook gedraaid op ons huwelijk. En had ook een hele belangrijke lading op ons huwelijk.
1: In jullie hart.
0: Dus,
1: dan gaan we daar volgens mij...

0: prachtig nummer, hè? Dat kan je gewoon eigenlijk wel
1: blijft,
0: een beetje
1: blijft mooi.
0: Kippenvel van, vind ik. Van die kippenvelmomentjes. En Elton John is inmiddels al 79 geworden. En heeft toch wel een beetje last met zijn ogen en zo. Dat hij bijna blind is geworden. En dat vind ik wel heel zielig. Maar neem niet weg dat wij gewoon lekker zijn nummers kunnen blijven draaien.
1: Ja.
0: Prachtige nummers heeft die man gemaakt. Goed, we gaan nog even terug en resumeren. Want jij bent dus organisator van Het Licht van Apeldoorn.
1: Ja.
0: Op 4 september aanstaande.
1: Of eigenlijk, wij bieden het aan. En de eer gaat. Ja. We hebben fantastische hulp ook van Tim Koolhof en zijn team. Ja. Die we hebben gevraagd om het voor ons mooi sprookjesachtig te maken.
0: Ja, nou, dat gaat goed komen.
1: Ja.
0: Ben ik van overtuigd. Ja. Het idee is van jullie.
1: Het idee is van ons. En we hebben hun gevraagd om dat voor ons te realiseren. Ja.
0: Nou, je hebt al een heleboel verteld over wat er allemaal te verwachten valt, hè, op die 4 september. Voor dat middagprogramma met die familie. Kinderen, ouders, oma's, opa's, tantes, ooms. Nou, noem ze allemaal maar op.
1: Ja.
0: Vanaf 4 uur is dat dan?
1: Vanaf 4 uur is inderdaad, is de jeugd eigenlijk al. De jongen, hè, de jonge kinderen zijn dan al welkom om mooi te komen kijken.
0: Ja.
1: En ook wel van tevoren ook aan te melden. Daar hebben we een hele mooi programma voor. En er is een middagprogramma en een avondprogramma.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat middagprogramma dat begint dan om 4 uur.
1: Ja.
0: En 's avonds om 7:15 start het avondprogramma.
1: Dan begint ook een beetje de schemering in te vallen. Dus dan wordt het magisch.
0: Ja,
1: dan wordt het echt magisch. Ja.
0: Met mooie lichtpartijen.
1: En
0: engelachtige. Sprookjesachtig.
1: Sprookjesachtig.
0: Ja, mooi. Muziek is er ook, hè, zei je?
1: Muziek is er, ja. De prachtige muziek en zang en dans. Er is een agenda waar mensen iets kunnen... Een lopende agenda, een levende agenda waar mensen iets kunnen opnoteren.
0: Ja.
1: Van alles en nog wat.
0: Ja. En je zei ook iets van eten en drinken, daar is ook voor gezorgd?
1: Ja, we hebben een terreintje ingericht waarbij foodtrucks ook aanwezig zullen zijn. Dus kunnen mensen iets eten. Het is eenvoudig, maar mensen hebben daar de gelegenheid om wat te eten en te drinken. En verder is ook het restaurant op het park zal open zijn. Dus dan gaan we ook één deze dagen even mee vragen wat er bij hun mogelijk is.
0: Ja, nou mooi.
1: Ja.
0: Dat is dan binnen handbereik als het ware.
1: Precies.
0: Ja, leuk. Maar wat wel heel belangrijk is, het is gratis toegankelijk voor iedereen.
1: Ja. Het is gratis voor iedereen. We bieden het aan. Voor de foodtrucks is dat eventjes op eigen kosten. Maar maar het hele programma bieden wij graag aan. Ja.
0: En dat allemaal ter gelegenheid van jullie 125 jaar bestaan.
1: Ja, ja. We wilden,
0: Rauwenhorst.
1: Ja, we wilden graag iedereen die het wilde bij betrekken. En dat doen we op deze manier.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Mooi initiatief.
1: Dank u wel.
0: Toch?
1: Dank je wel.
0: Je hoeft geen u te zeggen hoor, Maarten.
1: Zo geleerd, hè?
0: Ja, je bent netjes opgevoed. Ik ook hoor. Maar luister eens, gratis toegankelijk wil niet zeggen dat je er zomaar op de Bonnefoy naartoe kan gaan.
1: Nee, nee, je moet je wel even aanmelden. Want anders, er wordt wel gevraagd en er worden ook tickets uitgereikt. Dus de mensen die zich aan hebben gemeld, die krijgen ook een bevestiging per mail.
0: Ja.
1: Dat ze zo en zo laat kunnen komen.
0: En hoe kan men zich aanmelden?
1: Ja, er is een website.
0: Ja.
1: Het ligt op Apeldoorn, dus als men daar naar googelt, dan komt men daar vanzelf op terecht. En daar is ook de mogelijkheid om je aan te melden.
0: Het ligt van apeldoorn.nl, dat is de website waar alles op te vinden valt.
1: Ja.
0: Kunnen ze ook alles lezen nog, eventjes leuk. Nou, mooi. Hebben we alles zo een beetje aangestipt, denk je?
1: Ja, kom allemaal en meld je aan en we zouden het heel fijn vinden.
0: Nou, dat gaat vast een hele mooie middag. /avond
1: worden. Ja.
0: Daar op 4 september in Stadspark Berg en Bos. Het Licht van Apeldoorn. Superfijn.
1: Dankjewel
0: Maarten.
1: Dankjewel ook.
0: En succes verder nog even met alle dingetjes nog verder afspreken.
1: Ja.
0: Afspreken met de verschillende partijen. En dan op naar die 4 september zou ik zeggen.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel voor je komst. En graag tot de volgende keer.
1: Bedankt.
0: We gaan luisteren nu naar Walk of Life van de Dire Straits. Het is een heel lang intro, maar ik heb niks te vertellen. Dus ga maar gewoon, zet hem maar in. Helemaal leuk.

Walk of Life van de Dire Straits. Is natuurlijk ook een ijzersterk nummer. En sluit een beetje aan op wat we net allemaal hebben besproken. Maarten Laponde en ikzelf over het licht van Apeldoorn op 4 september. Dan is er ook lekker een wandelroute voor het familie met kinderen. En lichtjeswandeling noemen ze dat dan. Dus ik zou zeker gaan kijken op die website hetlichtvanapeldoorn.nl. Meld je aan, want dat moet dus wel. Anders komt iedereen daar tegelijk binnen en dat kan niet. Het is gratis toegankelijk, maar je moet je wel gewoon even aanmelden. Doe dat vooral via de website hetlichtvanapeldoorn.nl. Krijg je ook een bevestiging thuis en een ticket. En dan wijst het zich allemaal vanzelf. Wordt een super mooie middag/avond op 4 september aanstaande. En van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli... ja, dan staat het Albatrosterrein weer in het teken van het zomerfeest van Uggelen. Er komen bekende artiesten en de populaire dorpenstrijd die wordt weer gehouden. En het is ook een gezellige familiedag. En die bieden dit evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. En zeg je van nou, dat spreekt me enorm aan. Ik wil er ook nog wel wat meer informatie over lezen. Nou, kijk dan gewoon op de website www.zomerfeestuggelen.nl. Daar kun je ook tickets bestellen. www.zomerfeestuggelen.nl. En dat hebben we het over vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli aanstaande. En weet je wat ook zo fijn is? Dan kun je daar ongetwijfeld ook met deze zomerse temperaturen lekker gaan genieten van een ijsje. Ijsje met vanille. Ja, ik vind het leuk, want we hebben een liedje gevonden. Of we, Alexander heeft dat gevonden. Maar dat is ook een beetje weer zijn Alexander Hoog momentje. Erwin Filet. Ik kende hem niet, maar het is een Nederlandse zanger. En dit nummer is uitgebracht in 2020. We gaan daarnaar luisteren. Roomijs met vanille. Kom eens.

Nou, dat is toch echt een heel vrolijk meezingnummer van Erwin Villet. En dat is ook zijn nieuwe single, ja. Overal beluisterbaar en verkrijgbaar. Hij heeft er gewoon een lekker eigen sausje overheen gegooid. Een chocoladesausje misschien wel. Ja, je weet het niet, hè? Maar ik dacht van, ik moet dat heeft, omdat die schrijver nou, het is weer opnieuw uitgebracht. Een beetje ja, moderne tintje eraan gegeven. Ik denk, ik ga het zoeken. En ik heb het uiteindelijk toch na een beetje speuren gevonden. Het is een liedje, een bekend liedje uit 1975. Waar hebben we het over, zeg? Ouder dan 50 jaar dus. En dat werd toen destijds gezongen door de Nederlandse zanger en producer Mark Winter. Hij bracht deze vrolijke meezinger in 1975 uit als single. En het is geschreven door muziekproducent Ad Kramer, die dus destijds de artiestennaam Mark Winter gebruikte. Ja, het is een echte meezinger en een slager. Ik vind hem helemaal leuk. Je wordt er gezellig van. Je kan het ook zo meezingen. We zaten hier allebei gewoon het uit volle borst mee te zingen. En eigenlijk hebben we ook wel heel veel zin in dat roomijsje met vanille. En dan ook nog een dotje slagroom erop. Dat dan weer wel. Heerlijk. We gaan luisteren naar het volgende liedje. Ja, we blijven toch een beetje in die zomerse sfeer. Ja, je krijgt gewoon een lekkere vakantievibe ook daardoor. Hè? En je hoeft helemaal niet ver weg te gaan. We hebben gewoon hele lekkere muziek hier bij Radio Apeldoorn. Dan ga je gewoon, zet je speakers heel hard. Ga je lekker meedansen in je eigen kamer of op je terrasje. Of weet ik waar. Dit is de Lambada van Kaoma.

Nog even snel wat informatie over dit geweldig gezellig nummertje. 1989 heeft dus de Frans-Braziliaanse groep Kaoma met dit nummer een wereldhit gescoord. Meer dan 15 miljoen platen werden er verkocht van dit nummer. En het deuntje stamt oorspronkelijk uit het Andesgebergte en wordt dan ook in 1981 voor het eerst op de plaat gezet door de Boliviaanse volkgroep Los Charcas onder de titel Llorando Se Fue. Maar in 1984 wordt er een uptempo-versie van gemaakt door weer een andere groep. En daar wordt dus dan de panfluit vervangen door een accordeon. En het is die opname die de Braziliaanse samba-zangeres Marcia Ferreira inspireert om er een Portugese vertaling op te maken. Nou, dat is dus wat we nu hebben gehoord. De Lambada uit 1989. Een lekker nummer. Heerlijk. Ik kan me nog eens de dag van gisteren herinneren. En jij ook, hè, Alexander? Jij was toen een jaar of 6, zei je me net. Een klein pikkie was je toen nog. Ja, en dan blijft je dit gewoon bij. Hartstikke leuk. En het is een lekker zomers nummer. En dat brengt ons bij, ja, onze, ja, het is een Duitser van origine, maar hij spreekt perfect Nederlands. Ik heb hem ook al 2 keer mogen interviewen en in levende lijven mogen ontmoeten. Hij heeft ook toegezegd om een keer hier naar Apeldoorn toe te komen. Dus dat hou ik wel een beetje warm, dat snap je wel. We gaan naar Danny Christian met zijn liedje, ja, dat was een wereldhit ook, Rosamunde. MUZIEK

Lekker nummer, hè? Dat zing je ook gewoon zo mee. Ja. En Danny Christian, dat is natuurlijk zijn artiestennaam. Ja, die heeft dit fantastisch op de plaat gezet. En er worden hier ook wel eens vragen gesteld van... joh, waarom kan het zo zijn dat hij zo vloeiend Nederlands spreekt? Dat is ook echt gewoon zo. Nou, dat komt omdat hij natuurlijk getrouwd is geweest met Roswitha. Zij was een Nederlandse uit Heerlen, Limburg. Daar is hij in 1981 mee getrouwd. En zodoende moest hij natuurlijk ook in de privésfeer Nederlands blijven spreken. Maar hij wilde het ook zelf. Hij had voor motivatie om als Duitse artiest, die heel veel in Nederland optrad, wilde hij ook heel graag zijn fans kunnen verstaan en begrijpen. En zodoende, ja, heeft hij dat gewoon zich daar helemaal op gefocust om dat goed te leren. En dat is hem goed afgegaan, kan ik je zeggen. Danny was onlangs jarig en raad eens wat? Hij is van het bouwjaar 56, dus dit jaar werd hij 70. En nog altijd heel fanatiek met zingen, gewoon lekker bezig zijn. Hij rijdt motor, nou, hij doet van alles. Dus die man is gewoon goed bezig. Ik heb altijd gezegd, muziek houdt jong en dat is ook zo. We gaan helaas, krijgen we Jan Kersenboom niet aan de telefoon. Dus ik ga even met u samen het programma voor de komende dagen doornemen. Vanavond is er alweer iets heel gezelligs daar in het Bluescafé. Want dan zijn er weer de geweldige gasten. En deze aflevering is de special guest, zangeres Sophie Grimbergen. Nou, geweldige gasten, een geroutineerd gezelschap. Treden heel vaak eigenlijk de laatste donderdag van de maand met elkaar op. En dan hebben ze ook altijd een speciale gast. En de bezetting bestaat uit Inigo Grimbergen, slagwerk, Van Kemper, keyboard, Martin van Delden op bas. En hij is ook de spreekstalmeester. En Lex Kemper op de gitaar. En vanavond dus met special guest zangeres Sophie Grimbergen. Begint om 8:30 en je bent allemaal van harte welkom. En de toegang is gratis. Vrijdag, morgenavond dus, kunt je kennis maken met de Shots. De hotshot van de band wordt begeleid door een rock'n'roll vijfmansformatie op 2 gitaren, bas, piano en drums. En samen zetten zij een spetterende show neer van muziek uit de jaren 50. De band speelt nummers van Pat Smiller, The Stray Cats, Cherry Tess, De Gigantjes, Elvis Presley, Johnny Cash. Nou ja, en nog heel veel andere meer. Het begint morgenavond om 10:00 en de toegang is ook vrij. Zaterdag 27 juni heeft Jan Lagrange op het podium staan. En dat is een blues-rock sensatie die je echt niet mag missen. Opgericht in 2005 is het een band die zijn sporen heeft verdiend in de Nederlandse blues scene. Na een succesvolle periode vol optreden

besloten bent in 2016 even een pauze in te lassen om ruimte te maken voor andere muzikale projecten. Maar een jaar later kwam het vuur terug. Dus, ja, zanger-gitarist Frans Liebrechts die blies Lagrange nieuw leven in en verzamelde een groep getalenteerde muzikanten om zich heen. Nou, ze zijn op allerlei podia hebben ze hun kunsten vertoond. En de hoogtepunten daarin waren toch wel spetterende support acts voor Big Monty & Munson, USA, Ainsley Lister Band, UK en Flavium Nederland. En de recensies zijn overweldigend. Lagrange brengt live een onvergetelijke ervaring en weet keer op keer het publiek te verrassen met hun passie en hun muzikaliteit. Oké, we gaan naar zondag, hè? Ja, nee, zaterdag begint het daar ook om 10 uur 's avonds en de toegang is geheel vrij. Zondag, de 28e, dan heeft Jan de Bussels op het podium staan. De Bussels, een Twentse band met een vleugje Achterhoek. Die spelen op hun eigen manier Southern Blues Rock. Nummers die een hoog jaren 70 gehalte hebben. Niet perfect naspelen om in de huid te kruipen van wie dan ook, maar lekker los. En als je er zin in hebt, kom gewoon nog even lekker op de proppen met een extra solo. Stevige nummers vooral, maar soms ook rustige, doorspekt met gitaarsolo's. Kom kijken en luisteren en waan je terug in de tijd. De band bestaat uit Rick Kuiper op gitaar, Tony Elverink drums, vocals, Bert van Dijk basgitaar, vocals en Rix Manuel lead, vocals en gitaar. En het begint allemaal 's middags om 4 uur. En de toegang is geheel vrij. Dus dat was het programma voor deze week van het Bluescafé aan de Nieuwstraat hier in Apeldoorn. En we gaan nu luisteren naar, even kijken, Bukka White, Parchman Farm. Ik kan niet goed lezen. Parchman Farm Blues. Gaan we nu naar luisteren, naar Bukka White.

1931. En die Bukka White, die is helaas niet meer onder ons. Die man is geboren op 12 november 1906 in Aberdeen, Mississippi. En hij is overleden op 26 februari 1977 in Memphis, Tennessee. Maar wel lekkere muziek, hoor. Hij heeft er een heleboel gemaakt. Dus we kunnen er gewoon volgende week gewoon een keer uit putten, toch? Noteer die naam, zou ik zeggen. Bukka White. Heerlijke nummers. Een beetje jazzy, maar dan echt van heel vroeger. 1931 kwam dit nummer vandaan. Oké, we gaan luisteren nu ook naar een oudje. We gaan een beetje in die trant gewoon verder. Ja, toch? Start er maar in, hoor. Rollover Beethoven. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal, hè. Ligt wat makkelijker in het gehoor. En dit is van Chuck Berry. Heerlijk. Even lekker rock'n'rollen.

Echt een oudje ook, hè? En ik heb net gekeken, dat ding, dat liedje, dat komt uit 1956. Dus dat is al 70 jaar oud. En dan klinkt het nog steeds als de dag van gisteren, zeg maar. Heerlijk. Maar helaas, we hebben een leuke uitzending gemaakt, Alexander en ik samen. Leuke gasten hier over de vloer gehad, lekkere muziek. En ja, weet je, we gaan gewoon vrolijk verder, want volgende week zijn we er gewoon weer. Toch? Ja, we moeten eruit. Het zit er gewoon op. Morgenochtend gaan we het herhalen van 8 tot 10 uur. En we gaan deze uitzending afsluiten met Walking on Into Sunshine. Want die zon die schijnt echt ongelooflijk in de komende dagen ook nog. En dit is van Central Line. Dankjewel voor het luisteren, zou ik zeggen. Alexander, jij bedankt. Redactie bedankt. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollewerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.

Voor alle informatie over programma's, verzoekplaten en frequenties, rtv-apeldoorn.nl. Would you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Nederland.

Een hele goede middag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederland on Top. Deze keer zonder mijn vertrouwde en vaste presentatorpartner Tim. Die heeft lekker het WK aangekeken. Dus die moet even bijslapen. Maar goed, dan moet de pret niet drukken. The show must go on. En we gaan er gewoon een hele leuke aflevering van maken. We zijn begonnen met Mart Hoogkamer samen met Billy Dans. Met een nummer Gappie Sappie. Hey Gappie, ik lust nog wel een sappie. Ja, je kent het. Daar zitten ook een hele enkele verwijzingen in naar andere liedjes van Mart Hoogkamer. Ik hoorde namelijk Hartslag van de Stad en Bieber van de Kroeg. Die zaten in dezelfde zin. En dan gaan we

Ja, we blijven een beetje in de volksmuziek. In de volksmuziek hangen. Dat was het. We gaan namelijk naar Robert van Hemert. De man die je misschien wel kent van liedjes als Mona Lisa. Hij kwam onlangs met een nieuwe single. En met onlangs bedoel ik deze maand nog. Het was namelijk 4 juni dat het lied uitkwam. Op een donderdag. Het is verjaardag van mijn moeder trouwens. Dus dit had ik ook als verjaardagscadeau kunnen geven. Maar goed. Hij kwam op 4 juni met een nieuw liedje genaamd Zandloopster. En ik kan er heel kort over zijn. Die gaan we gewoon lekker draaien.

Ja, dat nummer was ineens al voorbij. En dan moeten we even praten. We moeten weer even kletsen. Dit was namelijk een cover van het lied Ademnood. Uitgevoerd door Bokusam en Rijk. Twee artiesten uit de rap scene, de hip-hop scene van Nederland. En het origineel, daar was ik even voor aan het lezen. Het origineel komt uit 1995. Gezongen door gelegenheidsformatie Linda, Roos en Jessica. Oftewel Babette van Veen, Guusje Nederhorst en Katja Schuurman. De laatst genoemde was ook bij Thuis bij Snelle Festival. Die was daar als gastartiest bij Snelle's show. Want ze hebben nummer 2002 samen. Dus hoe leuk is dat? En toen kwam er een overgang. Een overgang naar Ademnood ineens. Dus Katja Schuurman ging lekker los. Het origineel uit 1995 dus werd in eerste instantie opgenomen met de toen nog onbekende zangeres Treintje Oosterhuis. En de definitieve versie werd dus ingezongen door GTST-karakters Linda Dekker, gespeeld door Babette van Veen, Roos Alberts, gespeeld door Guusje Nederhorst, en Jessica Harmsen, gespeeld door Katja Schuurman. Mevrouw Schuurman. En Treintje Oosterhuis staat nog wel in de eindversie op de achtergrond. Het lied heeft in totaal 7 weken op 1 gestaan in de Nederlandse top 40. 7 weken op 1 gestaan in de mega top 50. En het heeft 1 keer plek 1596 weten te bemachtigen in de top 2000. Dat is ook de enige notering in de hitlijst. En wij gaan nu luisteren naar het origineel. Dus dit zijn Linda, Roos en Jessica. Dit is het originele Ademnood.

Gerspardoel samen met Frank Boeien. Een duo die, ja, die je niet heel snel zou verwachten wellicht. Frank Boeien natuurlijk bekend van de Frank Boeien groep met nummers als Zwart-Wit en Kronenburg Park. Gerspardoel natuurlijk enorme hits gescoord met Ik Neem Je Mee, Bagage Dragen, Louise, noem het maar op. En dan gaan we van de ene hit naar de andere hits. We gaan namelijk naar Vrouwkje samen met Estien. Estien die namens Nederland heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival met haar lied De Diepte. En later eigenlijk steeds meer een duo aan het vormen.

0: met Vrouwkje, ook op muzikaal gebied. Zo is Hart in Brand een grote hit geworden van de twee. Ik haat hem voor jou, net zo. En zij zijn onlangs, als in 4 jaar geleden, gekomen met een EP, Vrouwtje. En dat EP heet Uitzinnig. Dit nummer heb ik aangeboden gekregen door AI. Zo gaan we ook een beetje mee met de tijd, weet je wel. Het EP heet Uitzinnig. Het eerste nummer op het EP heet net zo Uitzinnig. En het tweede nummer van het EP, daar gaan we naar luisteren. Dat is een duet dus met S-Dien. Ook het enige duet op deze EP. Het lied heet Zonder Gezicht.
1: Donker voor augustus.

De Nederlandstalige cover van het Engelstalige origineel Always Remember Us This Way, het origineel van Lady Gaga. Deze vertaling heet Hoe Wij Hier Samen Staan en gezongen door Sabine. Sabine komt ook uit Apeldoorn, dus de jingle die we daarvoor hoorden vanuit de grootste stad van Gelderland, die is ook mooi toepasselijk. En we zijn alweer rond de klok van 13:30. En iedereen weet wat dat betekent. Normaal is het Tim's moment, maar nu pak ik het moment. Ja, het is tijd voor Tim's klassieker en nu mijn klassieker. Want ja, Tim is er zoals gezegd niet vandaag. Ik heb gekozen. Het WK is begonnen nu. Nederland heeft voor mij gisteren gespeeld. Voor jullie met de uitzending speelt Nederland morgen nog weer. Dus als je denkt aan Nederland zelf al, muziek, voetbal, dan denk ik maar aan één lied. En ik weet dat er meerdere mensen zijn met mij die alleen maar aan dit, als eerste aan dit lied denken. En dat is Viva Hollandia. Ja, een lied van Wolter Kroes die je misschien ook wel kent van liedjes als Ik heb de hele nacht liggen dromen. Ja, het lied is uitgekomen in 2008. Het nummer waarmee hij zijn eerste nummer 1 hit heeft weten te pakken als supporters song voor het EK voetbal in dat jaar. Het is een Nederlandse versie van het Keulse Viva Colonia, wat een lijflied van de Duitse stad Keulen is, van de band De Heuner. Ja, ik ben niet heel goed in Duits, dus excuseer mij als ik het verkeerd heb uitgesproken. Als we kijken naar naar hitnoteringen, dan de single top 100, waar het in totaal 5 weken heeft gestaan. Met als piekpositie de 59ste plek. Daarnaast heeft het dus ook dat was de Santa Rosa versie. Maar de EK 2008 versie, die heeft de top 40 gehaald. En die heeft 2 weken op 1 gestaan van de 6 weken dat het in de hitlijst heeft gestaan. EK 2008 versie heeft daarnaast ook 18 weken lang in de single top 100 gestaan. Ook op 1. 2 weken lang. Dan heb je ook nog een WK 2010 versie. Die versie heeft ook in de Nederlandse top 40 gestaan. Heeft het niet zo goed gedaan als de 2008

editie van het lied. Het heeft namelijk zes weken in de top 40 gestaan, maar met als piekpositie de 21ste plek. Daarnaast heeft de WK 2010-versie ook in de single top 100 gestaan. Maar daar heeft het de top 3 gehaald. In de voorlaatste week pakte het nog even de derde plek mee. Waarna het de vijfde plek pakte. En toen ineens vanaf plek 5 was het niet meer terug te vinden in de hitlijst. Zal denk ik zijn omdat het WK was afgelopen. Maar goed. Genoeg gepraat. Ik wou bijna een andere benaming geven voor gepraat. Maar laten we dat maar even niet doen. We gaan luisteren. FIFA Hollandia, Wolter Kroes. De klassieker van deze week.

De eerste solo-tune van Amber de Lille. Dit was Hoor je mij bij Nederland on Top hier op RTV Apeldoorn. In een interview destijds met JFK.men, of JFK.men zal het wel zijn. Daar heeft hij een interview gegeven. Daar vroeg de interviewer ook, stelde hij de vraag: wat maakt Hoor je mij zo'n goed nummer? Amber's antwoord daarop was: dit nummer heb ik niet zelf geschreven, maar ik kreeg hem binnen als demo en was gelijk enthousiast. Ik ben direct naar de studio gegaan om hem op te nemen. Waar ik het meest enthousiast over was, is hoe het nummer klinkt qua productie. De eerste keer luisterde ik hem met mijn oordopjes in en werd ik omver geblazen. Zet er een Engelse tekst overheen en het zou zo een nummer van Rita Ora kunnen zijn. Nou, dat is al een groot compliment. Het heeft een internationale sound, zegt ze. Maar ook de tekst is super goed, laat ze weten. Ja, en deze hoorde je dus hier bij ons. Dan gaan we weer lekker naar het Oost-Nederland. Miss Montreal. Zij heeft... het nummer staat al een tijdje klaar in de playlist. Het staat al in sinds 1 mei. Want het lied kwam op 30 april uit. Het lied heet Schuilen. En is al op veel radiostations gedraaid. En ja, vanaf vandaag ook hier. Miss Montreal, ik heb er niet heel veel over te vertellen. We gaan gewoon luisteren.

Ja, de bankzitters. Met Koen aan het einde. Die zegt dat hij een multimiljonair is. Dat is ook de titel van het lied. En Koen verwijst in het refrein ook naar zijn vriendin. Zijn liefdallige vriendin Roxy Dekker. Waarmee hij samenwoont in de straten van Amsterdam. Roxy Dekker natuurlijk ook minder dan wat ze was. Maar nog steeds wel best een redelijke hitmachine. En de bankzitters blijven toch ook met, als je het mij zou vragen, bangers komen. En voor de mensen die niet weten wat een banger is. Dat is een lied waar je eigenlijk gewoon lekker op wil dansen. Gewoon op wil dansen, op mee wil zingen, maakt niet uit.

gewoon zo'n lekker lied waar je gewoon van automatisch van gaat bewegen. Een lied wat dat niet is, maar wel een heel mooi lied, is Geef mij je angst van Guus Meeuwis. Yves Berendsen heeft dat tijdens zijn afgelopen theatertour door Nederland, waarin hij ook in Apeldoorn stond, heeft hij dat lied gecoverd. En vervolgens heeft hij op 19 mei van dit jaar een EP uitgebracht op zijn Spotify met alle covers die hij deed tijdens de theatertour. Daar zitten liedjes in als Ik ben daar, Zeilen op de wind, Hero, If We Only Had Love. Nou, Geef mij nu je angst dus. En Vivo per lei. Laatstgenoemde heeft natuurlijk gedaan ook in de finale van The Masked Singer, waar hij veel liefde over kreeg. En nu heeft hij dit uitgebracht. Dus Vivo per lei is ook een topnummer, maar het is Italiaans. Dus die gaan we hier niet draaien. Geef mij nu je angst is ook een van de mooiere covers die hij heeft gedaan, als je het mij zou vragen. Dus die gaan we wel draaien. Dat is ook Nederlandstalig. Dus we gaan luisteren naar Yves Berendsen met zijn cover van Geef mij nu je angst.

0: En hierbij zijn we samen met Eefje de Visser en haar lied Ontsnapt. Afkomstig uit het jaar, of uit het album Vlijmscherp. Wat op 10 oktober van vorig kalenderjaar is uitgebracht. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van ons uurtje. Van ons Nederlandstalige uurtje. Nederland on top. Ik wil iedereen ongelooflijk bedanken voor het luisteren. Hopelijk zijn jullie de volgende week weer. Als het goed is, is Tim de volgende week ook weer. Als hij niet weer te veel WK heeft gekeken. Dan gaan we eruit met drie van de voor mij meest iconische zangeressen. Een trio. Ze hebben bijna 50 shows weten uit te verkopen met hun reunieconcerten. Hun laatste concerten samen. Want een van de drie heeft aangegeven ook direct daarna te stoppen met het muziekleven, met überhaupt in de spotlight staan. Ik laat ze zichzelf even voorstellen.
1: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. En samen zijn wij
0: tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf.

0: te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Fijn dat u luistert naar de matinée van deze snikhete vrijdag 26 juni. En samen met Frans gaan we er weer een mooie middag van maken. In het eerste uur spreek ik Cynthia van Wachem. Zij is communicatieadviseur van woningcorporatie Ons Huis. En we gaan het hebben over de beste buur van Apeldoorn verkiezing. Dan hebben we, als het goed is, Daniek de Graaf, dat is Dani Raven, is haar artiestennaam. Zij is zangeres en zij gaat wat vertellen over de zondagmiddagconcerten. En we hebben Heidi Thijssen van Kannenburg Fase over de Kasteelfair die volgende week op de Kannenburg georganiseerd wordt. Dus helemaal leuk, blijft u dus luisteren.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij...

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminden gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

van het Groene Woud met Liefde voor Muziek. Ja, dat is wel een gouden ouwe, zeg maar. Het vrouwenkleinkoor El Chante, onder leiding van Helga van Kooten, die geeft komende zondag, 28 juni, om 3:00 een zomerconcert in de Wilhelminakerk aan de Beemterweg nummer 7 in Beemterbroekland. En de kerk die is makkelijk te bereiken. Het ligt namelijk vlakbij Kanaal Noord. De entreeprijs bedraagt €12,50 en die is inclusief een drankje na afloop. De intermezzo's die worden verzorgd door Frans ten Katen en op de gitaar. En het vrouwenkoor bestaat inmiddels 12 jaar en heeft een heel divers repertoire. En tijdens de concerten worden liederen uitgevoerd in het kader van de tijd. Dus zowel luchtige als serieuze a cappella werken. Dus komende zondag, 28 juni, om 3:00 in de Wilhelminakerk in Beemte-Broekland.

Ja, Emmylou Harris met Mr. Sandman. Nou, u heeft natuurlijk wel gemerkt, het is buiten ontzettend warm. We hebben zelfs een code rood. Dat is geloof ik nog niet zo heel vaak voorgekomen. Dat betekent ook dat heel veel activiteiten helaas niet doorgaan, omdat ze gewoon de veiligheid van de mensen niet kunnen waarborgen. En voor de mensen die daar moeten werken ook niet. Zo ook de bazaar Zuidvol Leven. Die zou 27 juni, dat is morgen, plaatsvinden in het hart van Zuid. Maar die is dus helaas ook afgelast. Dus u hoeft er niet naartoe te gaan. U kunt gewoon lekker binnen blijven bij de airco als u die heeft.

0: Sharon Dawson met Something Beautiful. Aan de lijn hebben wij Cynthia van Wachem. Zij is communicatieadviseur van woningcorporatie Ons Huis. Goedemiddag, Cynthia.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je even in de uitzending komt vertellen over de beste buur van Apeldoorn verkiezing.
1: Dat klopt.
0: Want die is altijd, de verkiezing is altijd in september, geloof ik, hè? Maar
1: nou, aanmelden kan nu. Mensen kunnen tot 1 september hun beste buur nomineren.
0: Ja.
1: En wij kiezen voor dat het Nationale Burendag is op 26 september.
0: Ja.
1: Voor die tijd kiezen wij de beste buur. En dan gaan we op 26 september gaan we de mensen verrassen. Die gekozen zijn. Ja. Ja,
0: wat leuk. Maar vertel eens even, wie organiseert deze verkiezing?
1: Wij doen dat eigenlijk met 5 woningcorporaties uit Apeldoorn en omstreken. Dus dat zijn naast Ons Huis zijn dat De Goede Woning, De Woonmensen, Veluwe Wonen en Mooiland.
0: Ja.
1: En wij hebben met elkaar heel veel huurwoningen in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En naast dat wij het belangrijk vinden dat mensen een fijne woning hebben, vinden we een fijne buurt ook heel belangrijk. En ja, we zien dat een gouden buurman of buurvrouw in een buurt kan enorm veel betekenen voor de leefbaarheid, voor mensen dat ze zich gewoon echt prettig voelen in hun buurt. Dat er naar elkaar omgekeken wordt. En ja, daar willen we heel graag de schijnwerpers opzetten. En daar is deze verkiezing een heel mooi moment voor.
0: Ja, hey, wat ze zeggen altijd, hè, beter een goede buur dan een verre vriend.
1: Zeker.
0: En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal.
1: Ja,
0: dit is de derde keer dat jullie dat organiseren?
1: Ja, dat klopt. Ah, okay.
0: En die eerste die zijn aardig veel mensen aangemeld geweest?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk per corporatie, mensen melden zich eigenlijk gewoon bij hun eigen corporatie.
0: Yeah.
1: Dus daar kunnen ze iemand nomineren. En wij kijken dan per corporatie, kiezen we ook een goede buur. Dus we kiezen eigenlijk ieder jaar 5 beste buren.
0: Yeah.
1: En die worden in het zonnetje gezet door de betreffende woningcorporatie.
0: Nou, hoe leuk is dat? Maar het is jammer dat het eigenlijk nodig is, hè, zoiets. Want eigenlijk het vanzelfsprekend moeten zijn. Maar ja, dat is natuurlijk in deze tijd niet zo. Want eigenlijk kijken we niet zoveel meer naar elkaar om, hè?
1: Nee, nou, het is zo dat de media en de televisieprogramma's als de rijdende rechter, et cetera, laten natuurlijk vaak de voorbeelden zien zoals we het liever niet hebben.
0: Nee, dat is
1: En we hebben eigenlijk, bijvoorbeeld vandaag ook, hè, met dat warme weer, kijk een beetje naar elkaar om. En is er een buurman of een buurvrouw die de deur niet uit kan?
0: Ja.
1: Kijk even of je een boodschapje mee kan nemen of dat je iemand ergens naartoe kan brengen. Het zijn hele kleine gebaren die maken dat mensen zich gezien voelen, dat ze zich gewoon prettig voelen en dat ze eigenlijk altijd het idee hebben van we kunnen bij iemand terecht als er wat aan de hand is. Familie, vrienden wonen soms wat verder weg en dan is het heel fijn als je in jouw eigen buurt iemand hebt waar je even op kan terugvallen.
0: Of een heel netwerkje, weet je wel, dat je gewoon dat je meerdere mensen om je heen verzamelt. En weet je, het is toch ook fijn, weet je, buren kies je niet, die krijg je, maar het is toch fijn als je daar goed mee over weg kan, weet je, en niet alleen voor een kopje suiker, maar ook gewoon, ondersteuning bieden of wat dan ook. Ik bedoel, kleine moeite, groot gebaar, hè?
1: Nou, we zien gewoon hele mooie voorbeelden in de Apeldoornse buurten. Weet je, mensen die sommige in woongebouwen hebben, sommige mensen nog wel een auto, anderen niet. Weet je, op het moment dat er dan een keer iemand naar een huisarts moet of naar het ziekenhuis voor een afspraak of iets dergelijks, dan staan er eigenlijk altijd wel buren die opstaan en zeggen, goh, zal ik je even brengen?
0: Ja.
1: En of mensen die de tuin zelf niet meer kunnen onderhouden. Dat is natuurlijk ook best een item. En daar zie je ook dat er dan toch altijd wel wat buren bereid zijn om even op een zaterdagmiddag even een uurtje of 2 uurtjes te helpen.
0: Ja.
1: En daar kun je gewoon heel veel mooie dingen mee doen.
0: Ja. Hey, en jij zei al, hè, het is van de woningbouwverenigingen. Dus het is puur echt alleen gericht op mensen die lid zijn van een woningbouwvereniging. Of huren
1: via een woningbouwvereniging. Die een woning huren, inderdaad wel voor de woningcorporatie woningen.
0: Ja.
1: En dat doen we eigenlijk ook omdat we gewoon heel graag wat positieve aandacht daar.

0: daar omheen willen creëren. We zien over het algemeen dat, nou ja, dat in buurten gewoon dat het fijn is om daar wat extra aandacht aan te besteden, aan die leefbaarheid. En dat doen we allemaal als woningcorporaties ook hard ons best voor. We organiseren regelmatig allerlei activiteiten in de buurt. Ook heel veel samen met Stiemens of met Sportservice Apeldoorn, Stichting Present. Dus echt om die leefbaarheid gewoon een boost te geven.
1: Ja. Nou, wat
0: en daar
1: goed.
0: Helpt dit enorm aan mee.
1: Ja. Hey, en dan op Nationale Burendag, dat is dan 26 september, dan wordt de prijzen uitgereikt. En wat zijn de prijzen?
0: Nou, we hebben eigenlijk iedereen die genomineerd wordt door zijn of haar buurman of buurvrouw, die zetten we even in de bloemetjes. En degene die eigenlijk de prijs wint als beste buur van die woningcorporatie, die krijgt van ons uiteraard ook een bos bloemen. Van we gaan daar naartoe. De directeuren van de woningcorporaties die staan daar als verrassing op de stoep.
1: Nou, wat leuk.
0: En dan overhandigen ze en dan krijgen ze van ons een cheque van Piet Poffertjes. Hij heeft een bakfiets waar hij voor de hele buurt poffertjes mee kan bakken.
1: Oh,
0: dus het
1: leuk.
0: Is ook een beetje het idee dat mensen vervolgens iets winnen. Ja, waar je ook weer verbinding mee kan brengen in de buurt. Dus het idee is dat er een buurtactiviteit wordt georganiseerd, of dat er een moment is waarop de hele buurt ook kan meegenieten van de prijs.
1: Nou, maar dat is leuk. Ja. Dus eigenlijk zou je dat dan voor de 26e moeten doen. Zodat Piet kan natuurlijk niet op 26 september in al die buurten zijn. Nee.
0: Ze krijgen een cheque en dan mogen ze zelf. En soms is het al zo dat er al een buurtfeest op de planning staat. Of een bepaald moment. En dan nodigen ze Piet uit om op dat moment te komen bakken.
1: Hartstikke
0: en dat is eigenlijk een beetje aan de buurt zelf. Dus ze mogen zelf hun moment kiezen. Ze krijgen van ons een tegoedbon.
1: Ja. Superleuk. Nou woon ik ergens in een. Bij wijze van spreken bij jullie, bij ons huis. En ik wil mijn buurvrouw aanmelden of mijn buurman. Hoe ga ik dat aanpakken?
0: Nou, op de website van de woningcorporaties en mensen die bij een van de woningcorporaties huren, die kennen de websites wel.
1: Yeah.
0: Dus die kijken op de website van de woningcorporatie en daar staat eigenlijk bij allemaal op de homepage een linkje om op de pagina. En daar kun je een naam en adres achterlaten en een reden waarom je buur of buurman, buurvrouw of buurman wil nomineren. Maar ze kunnen ook altijd even bellen naar de woningcorporatie, want er zijn soms mensen die het lastig vinden via de website. Dus bij onze klantenservice van de woningcorporaties helpen ze die mensen ook graag.
1: Oh, kijk, en dan zet je erbij waarom. En dan, en dan doen jullie...
0: Ja, en dan gaan wij met elkaar kijken.
1: Ja, dan gaan jullie al die aanmeldingen, of gaan jullie echt uit de hoge hoed trekken?
0: Nee, we gaan wel de aanmeldingen bekijken, omdat soms zitten er gewoon echt wel mensen bij die één op één heel veel doen voor een buurman of buurvrouw. En dat waarderen we ook ontzettend. Dat zetten we in de bloemetjes. Maar we hebben ook wel echt mooie voorbeelden van mensen die echt altijd een buurtbarbecue organiseren. Of gewoon een beetje de oren en ogen van een buurt zijn.
1: Yeah.
0: En daar hebben we nog wat meer aandacht voor.
1: Okay.
0: Maar zeker ook de andere buren die één op één heel veel doen voor iemand. Dat waarderen we ook zeer. En dat zetten we ook, echt in de bloemetjes.
1: Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Dus aanmelden kan nog tot 1 september. Kijk op de website van uw woningbouwvereniging en dan vindt u een linkje. Dat wijst voor zich. En dan is 26 september is de grote dag daar op Burendag. Worden de gekozen buur wordt dan in het zonnetje gezet. Hartstikke leuk.
0: Zeker. Ja. Nou. En nogmaals, bellen mag ook altijd, want we weten dat sommige mensen wat niet altijd handig zijn met de website. Dus bellen mag ook.
1: Nou, kijk eens aan. Nou, hartstikke leuk, Cynthia. Ik hoop weer dat er heel veel aanmeldingen zijn, dat jullie het heel
0: moeilijk
1: krijgen met kiezen.
0: Ja.
1: En dat Pieter de poffertjesbakker maar bij heel veel mensen poffertjes mag gaan bakken. Want dan zijn er veel mensen genomineerd.
0: Ja, zeker.
1: Hartstikke leuk. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Ik wens je een prettig weekend.
0: En, fijne dag.
1: Wellicht tot de volgende keer.
0: Oké, tot ziens.
1: Dag. Dag, Cynthia.
0: Doeg.

0: Dit is Immens Band met Let's Go to the Beach.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Nou, dat Let's Go to the Beach zullen we maar eventjes laten, want daar is het denk ik veel te warm voor. Het wordt vandaag, einde van de middag, nog 39 graden in Apeldoorn. Dat is best wel wat en het blijft ook heel lang warm vanavond. Maar vannacht om 1 uur... 2 uur, 3 uur is de kans heel groot, 90%, dat we flinke regen- en onweersbuien krijgen. Dus dat is voor de tuin en voor de afkoeling niet zo slecht. Maar morgen loopt het kwik gewoon weer lekker op naar een graad of 32, 35. Ook dan kan er nog wat regen vallen. Zondag zakt de temperatuur naar een graadje of 30 en ook een enkele onweersbui. En dan maandag, gelukkig, dan kunnen we weer een beetje ademhalen. Wordt het 26 graden met een zonnetje, een beetje sluierbewolking. En de dagen daarna zakt het terug naar een graad of 24. Dat zijn dus eigenlijk een beetje de normale temperaturen voor de tijd van dit jaar.

0: Dance in the Revolution met I Would Die For You. Aan de lijn hebben wij Danique te Graven. Zij is zangeres en haar artiestennaam is Dani Raven. Goedemiddag, Danique.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je in de uitzending bent.
1: Fijn dat ik ben uitgenodigd.
0: Ja, ben je wel eens vaker in de uitzending geweest?
1: Nee,
0: nog nooit. Oh, oké. Okay. Jouw naam komt me ergens bekend van voor. Maar dat is dan waarschijnlijk uit de muziek, denk ik dan.
1: Dat zou zeker kunnen. Ja. Ik zou het niet weten. Maar.
0: Ja. Jij bent singer-songwriter, klopt dat? Zeg ik dat goed?
1: En, ja.
0: En wat is jouw genre, zeg maar? Wat schrijf jij? Wat zing jij? Wat voor muziek maak jij?
1: Soort? Ik zeg altijd, ik hou van heel veel verschillende muziek. Yeah. Maar ik schrijf zelf voornamelijk een beetje in het country en rock genre.
0: Oké. Okay. En je begeleidt jezelf ook?
1: Ja, ik begeleid mezelf op gitaar en wat minder op piano de laatste tijd. Maar ik ben ooit op piano begonnen, maar het is nu voornamelijk op gitaar.
0: Oké, okay. En hoe komt dat zo? Is dat juist makkelijker meenemen of dat ligt er gewoon meer? Of?
1: Het is inderdaad makkelijker meenemen, maar ook omdat ik denk dat ik het wel mooi bij mijn muziek vind passen, de gitaar. En de piano, ja, het is er nog niet echt met mijn eigen nummers van er heel van gekomen eigenlijk.
0: Oké, okay. Nou ja, goed, maar wie weet, komt dat ooit? Hè?
1: Ja, dat is wel, dat wil ik nog wel gaan doen, ja.
0: Ja. En hoe lang ben je al bezig met muziek maken en schrijven?
1: Ja, al heel lang, al heel veel jaar eigenlijk. Maar sinds dat ik zing, dat ik eigenlijk al wel schrijf.
0: Ja.
1: Maar echt sinds een jaar ongeveer dat ik echt serieus het ook echt aan mensen ben aan het laten horen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat was best spannend, zeker, of niet?
1: Ja, zeker wel. Ja, dat is wel spannend. Ja, ik ben wel meer.
0: Maar goed, het is goed gekomen, want jij treedt dus regelmatig op.
1: Regelmatig, ja. Ik denk wel 1 keer per maand nu.
0: Leuk. Hey, en jij staat zondagmiddag in de muziektent.
1: Dat klopt.
0: Hier in Apeldoorn, wat leuk.
1: Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
0: Ja, jij komt niet uit Apeldoorn zelf, geloof ik, hè?
1: Nee, ik kom uit Deventer.
0: Oh, oké, okay. Heb je wel eens opgetreden ergens anders in Apeldoorn?
1: In Apeldoorn? Ja, met Cultuur bij je Buur heb ik dit jaar meegedaan.
0: Oh, leuk.
1: Ja. En ook in het gitaarcafé kom ik ook wel eens.
0: Oh, leuk. Oh, dat is grappig. En zo ben je natuurlijk ook in aanraking gekomen met de muziektent waarschijnlijk.
1: Nou ja, eigenlijk een beetje via social media. Nee, ik weet niet zo goed hoe ik eigenlijk mee aanraking ben gekomen. Maar inmiddels, ja, je kent mensen, je ziet dingen online. En dan kom ik steeds meer achter plekken waar je kan optreden, zeg maar.
0: Ja. Dus. Ja, en hoe leuk is dat om je eigen muziek... Nou ja, te kunnen spelen voor andere mensen.
1: Ja, dat vind ik persoonlijk het mooiste wat er is. Dus ik zou het liefst nog veel meer gaan doen.
0: Ja, maar ja, goed, weet je, dat moet je uitbouwen, denk ik, hè? Dat gaat toch vanzelf lopen. Als je overal laat zien, hè?
1: En, ja, we gaan het doen.
0: Ja, want zondag sta jij dan om 3 uur, hè, gepland?
1: Ja.
0: En hoeveel nummers ga je spelen, denk je? Want je hebt een uur.
1: 50 minuten, ja, ongeveer. Ja.
0: Oh ja, met op- en afbouwen.
1: Ik moet even precies kijken hoeveel het worden. Maar het gaat een beetje een mix worden van eigen nummers en covers.
0: En covers, van wie speel je covers?
1: Ja, bijvoorbeeld van Dolly Parton, maar ook wel eens van Pink Floyd. Ik ook wel eens wat gespeeld.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: Ja, hou ik van. Hou ik van. En jouw eigen genre, waar is dat het best mee te vergelijken?
1: Goeie vraag. Ja, ik heb heel veel inspiraties. Ik vind dat zelf ook soms lastig om te benoemen. Ik denk, hoe moet ik zo 1 of een paar artiesten opnoemen? Maar ik luister de laatste tijd ook wel heel veel naar een beetje van die...

0: ben heel benieuwd naar. Dat ga ik dan straks eens eventjes doen. Hartstikke leuk. Dus jij zondag om 3:00 sta jij dus in de muziektent bij de zondagmiddagconcerten. Hartstikke leuk. Ik wens je heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: Nou, wellicht spreken we elkaar nog een keer. Want je wordt natuurlijk steeds bekender. Dus dan hebben we je graag nog een keer in de uitzending.
1: Nou, dat zou ik wel leuk vinden.
0: Ja? Nou, heel veel succes. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Oh, tot de volgende keer.
0: Oké, dag.
1: Fijne dag.
0: Hetzelfde. Doei.

Sophia George met Girly Girly. Even kijken, vanaf komende maandag tot en met volgende week vrijdag 3 juli... vindt de 53ste editie van van de Zwemvierdaagse plaats. Dat is altijd een bosbad, dat is al jaren. En honderden mensen die zwemmen die week dan, zeg maar... 4 avonden baantjes. En je kan dan kiezen voor 250, 500 of 1000 meter. En dan aan het eind word je beloond met een mooie medaille. En er wordt natuurlijk niet alleen gezwommen. Er is ook live muziek. En er vinden diverse zwemworkshops plaats. En op de dinsdagavond is er een veiligheidsavond. En woensdags is er weer de goede doelenavond. En dan staan er een aantal goede doelen. Die presenteren zichzelf dan. Maandagavond dan openen de 3 Apeldoornse zwemverenigingen het festijn. En de voorverkoop loopt tot en met 28 juni. Dus dat is overmorgen. En aan de kassa kunt u dan ook nog dagkaarten of kaarten kopen. Denk je nou, dat lijkt me leuk? Meer informatie vind je op www.zwemvierdaagseapeldoorn.nl. Dan wordt het wat minder warm volgende week. Dus, maar nog steeds...

0: Lucas en Steve met Deep End. Als het goed is, hebben wij aan de lijn... Ik ga even spieken. Heidi Thijssen van de Kannenburg. Goedemiddag, Heidi.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je aan de lijn bent.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Ja, leuk. Je bent van Kasteel de Kannenburg in Vaassen. En jullie hebben volgende week een antiek en curiosa markt in de tuinen.
1: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad op onze voorplein, onze oprijlaan, daar begint het eigenlijk al, de voorplein om het bouwhuis heen. Ja. Dus het begin van het park, hebben wij een antiek en curiosa markt. En dat betekent met wel liefst 100 kramen, 100 stands met diverse items, unieke vondsten. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het ligt daar wel.
0: Nou, wat leuk. En jullie doen dit niet voor de eerste keer, denk ik?
1: Nee, klopt. Dit is de derde keer inmiddels.
0: Okay.
1: Ja, vorig jaar in eind augustus en nu begin juli.
0: Iets eerder?
1: Ja, precies. Ja. En hopelijk beter qua temperatuur vergeleken met dit weekend.
0: Ja.
1: Het ziet eruit van wel.
0: Het ziet eruit van wel, ja, inderdaad. Want anders is... Maar ja, misschien is dat er ook wat standjes onder de bomen staan. Dus dat scheelt natuurlijk altijd.
1: Ja, dat klopt. Er staan een gedeelte wel onder de bomen. Niet allemaal, maar gedeeltelijk wel. Ja. En het zijn dus inderdaad 100 stands met heel veel soorten. Het kunnen antieke meubelstukken zijn, maar ook sieraden of retro kleding of andere verzamelobjecten. Misschien is men wel op zoek naar een porseleinen kopje en vindt hij het net of een klok. Er is zoveel te vinden. Ja. Dus maakt het echt heel erg bijzonder. Ja.
0: En hoe selecteren jullie, zeg maar, de standhouders?
1: Dat wordt gedaan door een externe partij.
0: Oh, oké. Okay. Want het is echt allemaal antiek en curiosa.
1: Precies. Wij hebben contact met die organisatiebureau. Ja. En zij selecteren de standhouders.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is niet dat er ook sokken tussen staan en gebreide poppen en dat soort dingen. Het is echt antiek en curiosa.
1: Klopt. En hij doet het al jaren door heel Nederland.
0: Okay.

0: Dus hij is wel een bekende in. En ik denk dat ook heel veel mensen hem ook wel kennen.
1: Okay.
0: Het organisatiebureau, ja.
1: En 100 stands, zeg je? Die komen ook bijvoorbeeld uit België en Frankrijk, de standhouders? Of is het echt allemaal uit Nederland?
0: Dat kan ik zo niet zeggen.
1: Nee.
0: Dat ik vermoed eigenlijk wel dat er wel wat internationale standhouders zijn, maar dat durf ik zo niet met zekerheid te zeggen.
1: Want Curiosa, ja, weet je, en antiek. Je hebt altijd in België, weet ik, dat je heel veel van die antiek winkeltjes. En in Lille in Frankrijk heb je ook altijd zo'n Curiosa en antiekmarkt die altijd heel bekend is.
0: Klopt, ja.
1: Die hebben natuurlijk weer hele andere items dan wij hier in Nederland hebben. Weet je,
0: ja,
1: uit grote landhuizen en kastelen en zo.
0: Ik denk zeker dat ze erbij zitten. Want de organisatie die komt uit het zuiden van het land.
1: Okay,
0: dus die heeft 7 contacten ook met onze zuidenburen.
1: Ja, wat leuk zeg. Ja, en het is altijd spannend, hè. Want ja, of je bent echt naar iets op zoek. Hè, dat je hoopt dat het er ligt. Of je komt iets tegen waarvan je niet wist dat je het graag wilde hebben. Maar toch wil hebben.
0: Ik denk dat het laatste het beste zou zijn voor de komst naar Cannenburg. Dat je onbevangen er naartoe komt.
1: Ja.
0: En dat je hoopt dat je net het ene stuk waar je net tegenaan loopt.
1: Ja.
0: Dat zou het mooiste
1: zijn.
0: Dat
1: zou
0: inderdaad
1: natuurlijk heel leuk zijn. En hoe laat begint het allemaal?
0: De Antiek en Curiosa Markt start om 9:00. Dat begint vooraan de oprijlaan. Die dag is het kasteel ook alleen maar toegankelijk in combinatie met een ticket voor de Curiosa Markt.
1: Okay.
0: Het kasteel zelf gaat open om 11:00. Dus de eerste 2 uur is echt puur voor de Antiek en Curiosa Markt.
1: Ja,
0: maar je kan het inderdaad combineren met
1: het
0: kasteelbezoek.
1: Nou, wat leuk. Nou ja, past ook wel een beetje bij elkaar, toch?
0: Vind ik wel.
1: Ja,
0: het sluit
1: toch
0: mooi bij elkaar aan.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En het duurt tot 4:30, zie ik. De toegangsprijs?
0: De toegangsprijs, als u alleen voor de Curiosa Antiekmarkt komt, dat is €6 per persoon.
1: Ja.
0: Maar wil je dat inderdaad in combinatie met het kasteel, dan is het voor volwassenen €17,50 en voor kinderen €7,50. Maar dat is eigenlijk regulier. Dat is voor kinderen gratis de fair, want dat is het kasteel tarief. Ja. En we hebben natuurlijk ook altijd te maken met GLK, donateurs en met museumkaarten. Mm-hmm. En die betalen €3 toeslag. Dus het gaat puur naar de organisatie toe. Die kunnen normaal natuurlijk wel gratis het kasteel bezoeken.
1: Ja. En prima parkeerplekken hebben jullie. Dat is ruimte genoeg.
0: Ja,
1: toch?
0: En de Julianalaan is wel gesloten. Dat is de straat voor het kasteel, zodat onze buurtbewoners geen hinder ondervinden onze. Maar in het dorp zelf kan in de buurt overal geparkeerd worden.
1: Ja, en dat is allemaal niet zo heel ver van de Cannenburg vandaan. Dat is allemaal heel prima te belopen, toch?
0: Klopt. En wij verwachten ook, omdat het van 9 tot 10:30 is, dat het door de hele dag telkens
1: dat het een beetje verspreid
0: mensen
1: is.
0: Aankomen. Precies, dat het echt verspreid is. Ja.
1: Nou, helemaal leuk. Nou ja, de temperatuur gaat naar beneden, dus ik denk dat dat een heerlijk dagje struinen wordt. Om het maar even heel plat te zeggen. Maar lekker snuffelen op de Antiek en Curiosa Markt. Volgende week zaterdag 4 juli tussen 9 en 4:30. En als u er dan toch bent, ga dan lekker ook even bij het kasteel zelf kijken. Toch?
0: Ja, klopt helemaal.
1: Koffie en thee is er te verkrijgen in het restaurant, neem ik aan.
0: Ja, dus en eventueel ook in het kasteelcafé, het kasteel.
1: Oh, leuk. Nou, kijk, dus dat wordt gewoon een hele leuke dag. En wellicht, vindt u het pareltje waarvan u niet wist dat u het wilde hebben. Of u bent op zoek naar iets en vindt het daar gewoon. Helemaal
0: exact.
1: Leuk. Nou, hartstikke leuk, Cynthia. Dank je wel. Of Heidi, dank je wel. Fijn dat je even over wilde vertellen. En graag tot een volgende keer.
0: Heel graag gedaan.
1: Okay,
0: tot de volgende keer.
1: Weekend. Dag.
0: Dag.

Pioneer Jack met de hype. Go Ahead Eagles die komt in de zomervakantie naar verschillende amateurclubs in Deventer, Apeldoorn, Vaassen, Schalkhaar en Wenum-Wiesel met de Go Ahead Eagles soccercamps voor kinderen van 6 tot 15 jaar. De Go Ahead Eagles soccercamps duren ongeveer twee of drie dagen en staan onder leiding van deskundige trainers. En voetbalplezier staat natuurlijk centraal tijdens alle trainingen. Wilt u nou uw kind aanmelden, dan kan dat via www.ga-eagles.nl/soccercamps. Dus als u de kinderen nog een paar leuke dagen wil bezorgen in de zomervakantie, www.ga-eagles.nl/soccercamps. We gaan eruit. En na het nieuws en de boodschappen zijn we weer bij u terug. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf.

0: stof te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van deze matinée van vrijdag 26 juni. We zijn op de helft van het jaar volgens mij. In dit tweede uur spreek ik Ernst Voogd. Hij is al aangesloten in de studio, helemaal gezellig. Hij is van het Sokkenbuurt Zeemanskoor en we gaan het hebben over het Korenfestival in Uggelen. Dat is volgende week. En ik spreek Caitlin Ensor. Zij is van de muziekzomer Gelderland en

0: Dat was Doe Maar, met Smoor Verliefd. Er staat zo'n bijzonder eind aan, het is ook ineens klaar.
1: Ja.
0: Bij mij zit gezellig Ernst Voogd. Hi Ernst, welkom.
1: Hi, dag Ellen.
0: Leuk dat je er bent.
1: Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, natuurlijk. Jij bent van het, wat zullen we zeggen, van het Apeldoorn... Nee, niet het Apeldoorn, nee. Het Sokkenbuurt Zeemanskoor.
1: Uit Ugchelen.
0: Ja, laten we even dat vooral gescheiden houden.
1: Juist.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Sokkenbuurtkoor, vertel.
1: Het Sokkenbuurtkoor, nou, dat bestaat al best wel heel lang. We zijn dit jaar, zitten we in het 28e jaar van ons levensjaar, laat ik het maar zo noemen.
0: Ja.
1: Dus we gaan lekker door.
0: Ja.
1: We zijn een koor wat uiteraard liedjes zingt van alles wat te maken heeft met de zee.
0: Ja,
1: we zingen ook die hele ouderwetse als de klok van Arnhem-Muiden.
0: Oh ja.
1: Maar we hebben ook de wat modernere en op de moderne nummers. Maar we hebben ook hele mooie Ierse en Engelse nummers.
0: Heel divers dus.
1: We zingen eigenlijk van... We zijn van alle markten thuis.
0: Van alle markten thuis.
1: Ja.
0: En dat sokkenbuurt, hè?
1: Ja.
0: Er staat ergens een sok, toch? In Ugchelen?
1: Dat klopt. Dat staat echt in de sokkenbuurt. En ja, hoe kom je nou bij de sokkenbuurt?
0: Ja, vertel.
1: Vroeger had je daar allerlei fabrieken, wasserijen en dergelijke. En die mensen die daar werkten, die hadden hun kleding, werkkleding. En die werden dus 's avonds werd dat weer gewassen.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar hoorden dan uiteraard ook de sokken bij. We hadden niet zoals we tegenwoordig hebben een laadje vol met van die dingen.
0: Nee.
1: Dus dat werden ook de sokken werden er buiten gehangen. En dan had je ook nog de gegroeide burgerij.
0: Ja.
1: En die gingen ommetje fietsen, vooral met dit mooie weer en dergelijke. Kun je het voorstellen?
0: Nee.
1: En dan kwamen die mensen er langs en dan zeiden ze... hier heb je de sokkenbuurt, we gaan even door de sokkenbuurt. En zo is dat ontstaan.
0: Ah.
1: En dat is ongeveer de Karhulstraat en de Voorhuisstraat, als ik dat goed zeg. En dat zijn de straten van de sokkenbuurt.
0: Want daar staat tegenwoordig een monument ook, hè? Of
1: ja, het is een sok, die is gegoten uit brons.
0: Grappig,
1: hè? Helaas, vorig jaar is die een keer omgezaagd en verdwenen... maar gelukkig is die weer terug.
0: Hij is teruggekomen.
1: Ja, zeker.
0: Was
1: dat
0: een grapje van iemand?
1: Nee,
0: dat
1: valt niet meer onder de afdeling grapjes.
0: Vandalisme.
1: Ja, vandalisme.
0: Maar hij is er weer.
1: Hij is er weer.
0: Ah, gelukkig. Woon je zelf ook in de sokkenbuurt?
1: Nee. Ik woon midden in het centrum van Apeldoorn. Maar ik ben al de nodige jaren geleden ben ik gevraagd van... goh, vind je het niet leuk om te komen zingen? Ja, ik vind dat leuk. Want zingen is zoiets moois. Je hebt daar je spieren bij nodig. Je gaat ervan lachen.
0: Het is gezellig.
1: Het is gezellig. Sociaal, een hele hechte groep.
0: Ja.
1: Dus heel belangrijk.
0: Nou, zeker weten.
1: Ja,
0: ja, leuk.
1: Yes, zeker.
0: Maar de meeste mensen, wat ik vind hier... Ik zie hier een foto. Nou, ik vind het een behoorlijke club met mensen, hoor.
1: Klopt, klopt.
0: Groot koor.
1: Het is 50 plus. Ja, niet alleen leeftijd.
0: Niet alleen leeftijd.
1: Maar we hebben ruim 50 leden. Ergens tussen de 50 en de 60. Er is soms wat aanwas bij. Er gaan ook weer wat mensen weg.
0: Ja, ja, ja.
1: Op die manier hebben wij best wel een groot koor.
0: Ja,
1: en ja, dat heb je soms ook nodig, want ja, we gaan ook wel eens op vakantie.
0: Ja.
1: Dus als er dan eens een keer een groepje weg is, dan moet je toch...
0: Op.
1: Ja, dan valt dat nagenoeg niet op.
0: Niet op, ja.
1: En dan zit je rond de 30, 35 man. En als dat ook nog een beetje de kleur, de stemgroepen goed is...
0: Ja,
1: dan heb je een geweldig koor.
0: Ja, maar ja, weet je, want ik weet niet hoe vaak treden jullie op?
1: Wij treden gemiddeld zo'n 20 keer per jaar op. We hebben dit jaar best al een heel druk programma achter de rug. We komen net terug uit Lunteren.
0: Oh, weet je.
1: Maar we gaan ook zometeen naar het Openluchtmuseum.
0: Leuk.
1: Twee keer over doen we dat van de zomer. Er is zo'n zomeravond gebeuren. Uiteraard gaan wij weer naar Beekberg, naar de Veluwse Markt. Daar staan wij ook drie keer dit jaar.
0: Ja, leuk.
1: Maar we doen ook allerlei andere festivals waar we worden gevraagd. Daar gaan we ook naartoe.
0: Ook naartoe. En natuurlijk was verzorgingshuizen of zo.
1: Ja, zeker. Dat noemen we onze maatschappelijke optredens en dergelijke.
0: Ja.
1: En Randerode, dat omarmen we helemaal natuurlijk. Want ja, dat is in de achtertuin van Ugchelen.
0: Ja, ja.
1: Daar verzorgen wij het Sinterklaasfeest. Maar wij zorgen daar ook als er iets te vieren valt.
0: Oh,
1: of bij een intocht van de rolstoel, vierdaagse. Heel goed.
0: Ja,
1: oh, je kent het. Dus leuk.
0: Oh.
1: Maar we gaan ook naar allerlei andere huizen, verzorgingshuizen en dergelijke.
0: Ja.
1: Om ook de mensen even dat half uurtje of dat uurtje...
0: Ja.
1: Twee uurtjes soms een beetje plezier te geven.
0: Nou, hoe leuk is dat?
1: Ja, en wat is er nou niet mooier als mensen binnenkomen... en eigenlijk nog allemaal een beetje in de afwachtende stand staan...
0: En
1: dan op een gegeven moment na anderhalf uur... eigenlijk een glimlach hebben van herkenning. Ze mogen meezingen. Ja, natuurlijk. Als
0: De klokken van Arnhem-Muiden.
1: Klokken van Arnhem-Muiden, maar...
0: De grote stille
1: Ketelbinkie.
0: Ketelbinkie.
1: Ja, zo. Ja. Dat zijn allemaal. Maar we doen tegenwoordig ook wat andere nummers. We proberen langzamerhand ook een beetje de koers te verleggen om ook weer jongere, nieuwe zangers binnen te halen.
0: Ja.
1: En daar zijn we ook volop mee bezig. We hebben straks, voordat ik het vergeet, we hebben ook 30 augustus is er in het kader van de opening van vorig jaar, is er dit jaar weer opnieuw een stukje opening van muzikaliteit en culturele zaken.
0: Ja.
1: En we hebben op het Raadhuisplein hebben wij een middag met een aantal uurtjes waarin we zingen met een samba-band. Er is een de 48 Highlanders komt. En Sokkenbuurt Zeemanskoor komt.
0: Nou, hoe leuk is dat?
1: Ja, dat is echt heel leuk. En dan in het kader van het aantal mensen wat we graag willen constant houden, of in ieder geval proberen wat extra erbij te krijgen, hebben we op 23 september zelfs een open repetitieavond. Helemaal geënt voor de nieuwe mensen. Of die het een keer willen proberen of wat dan ook. Nou, vandaar. Okay.
0: Nou, maar dat is helemaal leuk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dat denk ik wel.
0: Jullie repeteren één keer in de week?
1: Eén keer in de week op woensdagavond van 8 tot 10.
0: Tot einde gezelligheid.
1: Tot einde gezelligheid. Of dat op een gegeven moment iemand van het dorpshuis in Uggelen zegt van nou, en nou is genoeg.
0: Nou, klaar.
1: En nou is genoeg. Maar ja, weet je, tegen 7:15, 7:30 druppelen de mensen binnen. Er wordt een keitje gedronken, een biertje gedronken. Nou, en zo zijn we dus met elkaar gewoon gezellig bezig. Ja, het is gezellig. Ja, het is
0: je eruit, zeg maar, elke week.
1: Ja, ik wel. Ja. Tenminste, ik ben een van de wat jongeren. Maar ik kijk daarnaar uit. En dat merk ik bij de rest ook.
0: Ja.
1: Dus we hebben straks ook weer

0: In de periode dat het dorpshuis gesloten is, hebben we ook weer een gezamenlijke barbecue met elkaar.
1: Oh, leuk.
0: Nou, dat zijn gewoon zulke leuke dingen.
1: Ah, dat zijn zeker leuke dingen. En weet je, inderdaad, omdat jullie ook met zo'n grote groep zijn, is het inderdaad niet erg als er eens vijf niet kunnen. Want je kan gewoon altijd optreden.
0: Wij kunnen eigenlijk altijd optreden. We moeten wel een beetje opletten dat we niet een overkill krijgen aan optredens en zo. Want het moet ook leuk blijven.
1: Ja, zeker. Ja, en moet bijpassen. Ja, ik bedoel, ik weet niet, jij bent denk ik nog werkzaam?
0: Nee, niet meer. Net niet meer.
1: Net niet meer.
0: Nee.
1: Oh, dus jij.
0: Dankjewel voor het compliment.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Ja, lekker.
0: Ja, geweldig.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk. Wij gaan even naar een nummertje luisteren. Jij had een verzoeknummertje meegenomen.
0: Dat klopt.
1: En dat is jullie eigen muziek.
0: Eigen muziek van een mooie CD. En dit nummer, dat is It's 5 o'clock in the morning. Een heel mooi toepasselijk nummer.
1: Ja, want in deze tijd kan je maar beter, als je wat wil, 's morgens vroeg beginnen.
0: Zo is het.
1: Ja, nou, daar komt hij aan. 5 o'clock in the morning.

0: leuk is dit? Hier word je toch blij van?
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja,
1: dit zijn lekkere up-tempo nummers. Maar we hebben natuurlijk ook wat serieuze nummers ertussen zitten.
0: Ja, maar goed.

0: goede afwisseling.
1: Er is een leuke mix van leuke nummers. En onlangs hebben we de Pianoman ingestudeerd. Billy Joel, is dat correct?
0: Billy Joel, ja.
1: Ja, nou, geweldig nummer. En nou, ook dat soort dingen doen we er tegenwoordig ook bij.
0: Ja, wat leuk. Ja. Maar dat is voor de afwisseling voor jullie zelf ook leuk.
1: Zeker.
0: En jullie hebben een dirigent in elkaar?
1: Lex Zonneveld. En Lex Zonneveld, ja, als je er nou toch één hebt waar het woord dirigent met hoofdletters geschreven moet worden, dan is dat bij hem. Ja. Hij is dirigent, arrangeur. Ik weet niet hoeveel verschillende muziekinstrumenten hij bespeelt.
0: Echt?
1: Hij maakt zelfs tegenwoordig voor ons de muziekbanden. Daar heeft hij thuis helemaal een eigen studio voor.
0: Oh, wow.
1: Ja, geweldig. En ja, ik kan bijna zeggen, kom luisteren even op 4 juli.
0: Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, superleuk.
1: Ja,
0: maar 4 juli, daar gaan we het dan inderdaad maar eens even over hebben.
1: Broertje.
0: Want dan is er een korenfestival in Uggelen.
1: Correct.
0: En daar doen hoeveel koren aan mee?
1: 7 koren.
0: 7 koren.
1: Ja.
0: Uit Apeldoorn en omstreken.
1: Apeldoorn en omstreken. En soms is de omstreken ook wat verder. Want we hebben bijvoorbeeld het Marine Chantikoor uit Münster.
0: Oh,
1: daar gaan we ook regelmatig naartoe. En zij komen regelmatig ook naar ons toe.
0: Wat leuk.
1: Waarom? Omdat wij die verbintenis. En het klikt gewoon hartstikke goed. Want we doen ook buitenlandreizen. Het is niet alleen maar Münster, ook Willemshavenstade. We zijn al in België geweest. Nou, zo hebben we dus. Ja, we doen echt gewoon ook dingetjes buiten de deur.
0: Ja.
1: Maar dan moet je af en toe ook eens keren mensen weer terugvragen.
0: Ja,
1: nou, dat hoort er ook bij. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Iers mannenkoor Doetmaars uit Epe. Dat is ongeveer het verste als je praat over de regio. Maar we hebben ook Brummen, de IJsselboei. Maar we hebben ook, en dat vinden wij ook heel belangrijk, om ook andere muziekstijlen te laten horen. Dus een apapoldro met heerlijke muziek. Ja, ik vind, ja, ik wat, oh.
0: Ja,
1: ik
0: vind,
1: en,
0: leuk.
1: Ja, ik vind het prachtig om hoe ze dat allemaal met elkaar doen. Nenoni, ook zo'n heerlijk vrouwenkoor wat gewoon mooie, pure muziek maakt.
0: Ja.
1: En zo
0: en
1: proberen.
0: We hebben heel veel koren, hè?
1: Ja, we hebben echt heel veel koren.
0: Echt, nooit geweten ook, had ik dat.
1: In september hebben ze Start to Sing. En dat is nou ben ik weer reclame aan het maken voor een andere. Apeldoorns Korenfederatie. Maar dan is er veel op het gebied van het kenbaar maken van, joh, kom zingen.
0: Ja.
1: Het is goed voor je.
0: Ja.
1: Het is goed voor je longen.
0: Ja.
1: Gezelligheid. Gewoon. Je hebt iets om handen.
0: Ja.
1: En dat is het mooie daarvan.
0: Ja, ja. En het is heel laagdrempelig, hè? Want iedereen kan zingen, zeggen ze. Nou, ik kan niet zingen, maar
1: heus wel.
0: Iedereen kan zingen.
1: Zo zijn wij ooit begonnen als Sokkenbuurt Zeemanskoor. Hè? Daar is een briefje in de bus. Kun je niet zingen, zing dan mee.
0: Och, dat was vroeger zo'n muziekboek,
1: Dat kende ik ook vroeger van thuis uit.
0: Ja.
1: Ben ik dan al zo oud?
0: Ja.
1: Nee, maar dat maakt niet uit.
0: Nee,
1: dank je. Nee, we hebben 7 koren dus volgende week zaterdag in huis.
0: Ja.
1: En die hebben allemaal mogelijkheid voor 2 keer optreden.
0: Okay.
1: Ook uiteraard uit Uggelen, ons vrouwenkoor, het vrouwenkoor Knap Eigenwijs. Dat is op hun eigen wijze zijn ze bezig.
0: Ja, dat kostte je wel moeite.
1: Nee, dat kost me echt geen moeite. Heerlijke muziek ook, hoe deze dames met elkaar muziek maken.
0: Ja.
1: Onder leiding van een goede dirigent ook. Maar als we weer teruggaan even naar Lex Zonneveld.
0: Ja.
1: Want dat wil ik graag nog wel even kwijt.
0: Ja.
1: Hij hoort een bepaalde melodie en hij gaat dat arrangeren. En als je dan ziet, het maakt hem niet uit of het nou gewoon unisono is. Allemaal eenstemmig. Maar het kan ook heel vaak meerstemmig zijn.
0: Ja.
1: En dan haalt je echt wel kunstjes met ons uit. Daar moeten we echt af en toe
0: flink op,
1: aan de botten om daarop te werken.
0: Het is niet alleen maar lachen, hè?
1: We hebben 2 uur repetitietijd met uiteraard een pauze erin. Want de kelen moeten wel gesmeerd worden,
0: ja,
1: hè?
0: Zeker.
1: Dank u wel. Ik zie je lachen. En, maar dan is het ook wel zo dat het de eerste 3 kwartier van onze repetitieperiode is echt repeteren.
0: Echt,
1: en echt op stemgroep wordt er gecheckt en dat soort dingen. Hoe doen we dat?
0: Ja.
1: Maar hij zorgt ook dat er ook van alles altijd een mp3'tje is.
0: Oh, okay.
1: Dus je kunt van tevoren kun je oefenen.
0: Oh,
1: oefen je niet, gaat hij het zien. En dan gaat hij het horen.
0: Ja, en dan gaat hij het zeggen.
1: Ja, dan zegt hij het ook. Ja, uiteindelijk. Ja, we zijn geen professionals.
0: Maar er wordt wel wat van je verwacht. Het is niet alleen maar spelen, varen natuurlijk.
1: Ik wil net zeggen, je bent vrijwillig bij dat koor, maar dat wil niet zeggen vrijblijvend.
0: Nee, nou, het is net vrijwilligerswerk, ik hoor het al.
1: Ja.
0: Ja, Hartstikke ja, zo dat. Leuk. Ja. Maar goed, volgende week dan is dat dus... Waar wordt dat in Uggelen wordt dat gehouden, maar waar?
1: Waar? Dat wordt gehouden achter op het terrein van het Uggelens Belang. Ja. Het dorpshuis.
0: Ja.
1: Maar ook binnen, want we hebben twee hele grote podia. Mm-hmm. Het binnenpodium en het buitenpodium. De, het Albert Heijn van de Heuvel dingen. Ja. En we hebben het Futurum... Futurum Shop. Podium.
0: Oh, okay.
1: Dat zijn de twee grote podia waarop wordt gezongen.
0: Gezongen, wat leuk.
1: Ja.
0: Jullie hebben allemaal twee optreedmomenten.
1: Twee optreedmomenten, ja, leuk. Zo is dat. En daar krijgt iedereen de kans om ze iets te laten horen. Zowel binnen als buiten.
0: Dus je zit allemaal een keer buiten en allemaal een keer
1: Allemaal een keer binnen. Dus met andere woorden, het klinkt anders.
0: Het klinkt anders, want als het vochtig is, dan slaat dat natuurlijk ook op je. Merk je dat aan je stem?
1: Dat verwacht ik haast wel. Maar weet je...
0: Plezier
1: doordat het plezier is en als je weet hoeveel mensen erop afkomen.
0: Ja, we hebben niet alleen uit Uggelen natuurlijk, maar overal vandaan.
1: We hebben links en rechts posters hangen, maar we hebben ook een postertje gemaakt met achterom een uitnodiging voor alle bewoners vanuit Uggelen.
0: Oh, leuk.
1: En dat is ingestoken bij de uitgifte. Van de Bron. En ze hebben daar hun eigen krant.
0: Oh, ja.
1: En daar hebben we dat bij ingeschoven.
0: Nou.
1: En ja, hoe leuk is dat om deze mensen uit te nodigen om ook iets te laten zien. En wie weet krijgen ze jeuk om te zeggen van... nou, daar wil ik wel graag wat mee doen.
0: Ja, nou, helemaal. Maar goed, jullie hebben nu 50 mensen. Past dat allemaal in de repetitieruimte dan? Stel dat het 70 worden.
1: Wij komen van ruim 66 leden. Alleen, weet je, ja, je ziet ook wel een beetje... de leeftijd speelt mee.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen van... joh, luister, ik heb dit nu lang genoeg gedaan.
0: Ja.
1: En af en toe, dan moet je gewoon zorgen dat je dat kunt consolideren. Dus zorgen dat je dat aantal mensen in huis houdt...
0: Ja.
1: Om verzoenlijk een kwaliteit
0: aanwas.
1: Te kunnen maken.
0: Ja.
1: Een nieuwe aanwas.
0: Ja. Superleuk.
1: Dus, hoe leuk is dat?
0: Ja, dat is ook leuk. Hey, en het repertoire, mogen jullie daar een beetje over meedenken? Of is dat ook Lex helemaal? Die zegt, dit gaan we zingen en niet wat anders.
1: Nee, we hebben een tweetal belangrijke commissies. Ja. En de eerste is de PR-commissie, waarvan hier een van de leden.
0: De voorzitter zit.
1: En daarnaast hebben we uiteraard een muziekcommissie.
0: Okay.
1: Heeft iemand een idee van, oh, maar dit is een prachtig nummer. Dan wordt dat voorgelegd aan de muziekcommissie. En de ene keer wordt het gelijk opgepakt. Maar de andere keer wordt het op de plank gelegd.
0: Ja.
1: En je hebt dan twee planken. De plank van, nou, dat zien we nog wel een keer.
0: Ja,
1: maar
0: ooit.
1: De mooiste plank is van, daar gaan we mee
0: aan de gang.
1: Ja.
0: En dan gaat Lex het bewerken.
1: En op die manier doen wij dit soort zaken.
0: Dat is toch helemaal leuk.
1: Ja.
0: Hey, en dat start om 1 uur, hè?
1: Om 1 uur.
0: Op 4 juli.
1: Ja.
0: Betalen wij een toegangsprijs?
1: Nee, we vinden het gewoon heel belangrijk om het voor iedereen toegankelijk te hebben.
0: Ja.
1: En wij roepen gewoon de mensen op. Kom lekker naar Uggelens Belang, het dorpshuis aan de Boogaardslaan 81.
0: Ja.
1: En dan zijn ze van harte welkom om of binnen... of buiten mee
0: of
1: te
0: allebei.
1: Maken. Of allebei.
0: Of allebei. En het begint om 1 uur en het loopt ongeveer door tot een uur
1: tot een
0: of 6.
1: Tot een uur of 6. Dan, dan hopen we een beetje af te sluiten. Maar weet je, er zit einde gezelligheid. Nee, no way.
0: Dan wordt het te laat.
1: Nee, we gaan het gaan zien. En ook daar geldt weer op het moment dat Uggelens Belang zegt... nou is het genoeg geweest, is het klaar.
0: Dan
1: maar
0: gaat
1: om 6 uur hopen we in ieder geval het festival te kunnen afsluiten.
0: Afsluiten, ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, wij zouden nog wel even een tijdje kunnen doorkletsen.
1: Heel graag.
0: Zullen we dat maar doen dan?
1: Wat jij wil.
0: Hebben we nog een leuk nummer, Frans? Nou, Frans draait nog even een leuk nummer. En dan gaan we zo nog even verder.
1: Ja, is goed. Gezellig.

0: Ja, ik ga even kijken. Wie hadden we hier? UB40, Maybe Tomorrow. Ja. We zaten zo te kletsen. Dat is bijna de tijd vergeten.
1: Ja.
0: Hey, je zei het straks al, hè? Jullie zijn nog op zoek naar nieuwe mensen.
1: Ja.
0: En jullie zijn een soort actie gestart. Ons score is nog niet compleet. Vul jij de lege plek op de foto in?
1: Klopt.
0: Dus er zit natuurlijk een heel leuk clubje mannen staan daar allemaal met gestreepte sjaaltjes. En ja. Die wijzen allemaal naar een lege plek.
1: Zo is het. En dat is eigenlijk onze actie die we volgende week ook uitzetten tijdens het Korenfestival. We zijn gewoon op zoek naar nieuwe mensen.
0: Nieuwe
1: om,
0: aanwas.
1: Zoals ik er straks al zei, een nieuwe aanwas.
0: Ja.
1: Om ons koor op peil te houden. En dat kunnen bassen zijn, maar er mogen ook baritons zijn. Hè, de bassen zijn de zware stemmen en dan hebben we de
0: bariton.
1: Bassen. De baritons en dan hebben we de hoge stemmetjes.
0: De
1: tenoortjes.
0: Ja.
1: En daar hebben we dan een aantal mensen zitten. Maar soms is het ook wel eens even goed om daar wat extra versterkingen te krijgen.
0: Ja.
1: En daar zijn we druk mee bezig. En we nodigen mensen ook van harte uit om gewoon eens even aan te waaien.
0: Maar dat mag thuis. Gewoon altijd? Of?
1: Altijd. Of iedere woensdag. Ja, op woensdagavond dan. Hè?
0: Ja.
1: Maak kenbaar dat je nieuwsgierig bent.
0: Ja.
1: En dan ben je van harte uitgenodigd om eens een keer de repetitieavond mee te maken.
0: Ja.
1: Dat doen wij trouwens niet op een manier van, nou gaan we zitten en luister maar.
0: Nee, je krijgt gelijk de partituur onder je neus en je kan meezingen.
1: Nou, je gaat, zo gaat het nog net niet. Maar wij nemen altijd, in dit geval nemen we zo iemand even mee naar de dirigent, naar Lex Sonneveld.
0: Ja. Ja.
1: En dan vragen we Lex van, goh, wat zou dit van stemgroep zijn? En dan mag iemand dat proberen. Even, er worden er even een paar tonen neergezet en dan mag je proberen dat te halen.
0: Er staan 50 man naar je te kijken. En
1: nee,
0: dan
1: op dat moment valt dat nog mee? Dat doen we voor de pauze. Voordat het begint.
0: Voor het begin.
1: Mensen worden altijd even netjes voorgesteld. Van, joh, we hebben een gast vandaag,
0: ja.
1: Een aspirant, en die komt kijken.
0: Ja.
1: Maar er is altijd een buddy. Je wordt gekoppeld aan een buddy.
0: Oh, dat is wel
1: die
0: fijn.
1: Vertelt iets over van de, wat zijn de gebruiken. Maar ook met de liedjes. En denk maar niet dat je binnen no time al die liedjes kent. We hebben ruim 90 nummers. Hè?
0: Oh ja, nee, dat heeft een tijd nodig.
1: En,
0: ja.
1: Maar dan is het zo. Zo ontzettend leuk om gewoon stapje voor stapje. Iedere keer wordt er wel weer een ander nummer onder op de korrel genomen. Om eens even weer door te zetten. De puntjes op de i'tje te zetten en dergelijke. Dus dan ga je heel langzamerhand ga je dat leren. Maar hoe leuk.
0: Zegt Lex ook wel eens van nou nee hoor. Dit wordt hem niet.
1: Nou, we hebben het. Ja, dat is heel vervelend. Maar we noemen geen namen. Maar onlangs was er iemand die kreeg het nog niet eens voor elkaar om de noot te raken. De noot te raken. Ja.
0: Nou, ik kom dus niet. Maar goed, het is een mannenkoor. Dus
1: het is een mannenkoor.
0: Sowieso niet naartoe.
1: Nee. Nou ja, goed, we hebben knap eigenwijs nog. Probeer het daar eens.
0: Ja, probeer het daar. Ja, misschien pas ik daar wel tussen.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, superleuk. Ja. Hey, en wat zoeken jullie nou het meest? Bassen, tenoren of baritons? Of maakt dat niet uit?
1: Over het algemeen zijn tenoren en bassen het meest gewenst.
0: Ja.
1: We hebben een vrij grote baritongroep. Maar laat je vooral niet weerhouden.
0: Nee.
1: Alsjeblieft niet.
0: Nee. Maar jij bent bas?
1: Ik ben een... Nee.

0: Ja, nou ja, maar dat is ook belangrijk.
1: Ja,
0: want je moet wel doen wat je zelf fijn en leuk vindt en goed kan.
1: En waar ik me zeker bij voel.
0: Want, nou ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dat straal je dan ook uit.
1: Maar ik vind ook wel dat je soms ook niet al te moeilijk moet doen. En soms gewoon. We zijn uiteindelijk maar amateurs, hè? En natuurlijk streven we naar perfectie.
0: Ja.
1: Maar het mag ook een keer fout gaan.
0: Ja,
1: alsjeblieft. Zeg.
0: Lachen zeg.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, toch? Je moet ook schrik hebben. Nou, zie ik op deze foto dat jullie allemaal sjaaltjes om hebben. Moet je dat er allemaal aanschaffen? Of doet de club dat aanschaffen? En dan krijg je allemaal een sjaal of...
1: Nou, we hebben verschillende sets.
0: Zeg maar.
1: Ja, we hebben verschillende sets. Ja. We hebben het blauwe setje. Dat is op het ogenblik het meest geliefde setje. Dat is een mooi blauw geruit overhemd met het logo van ons koor.
0: Ja.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld ook deze Bretonse kiel.
0: Ja.
1: Hoe leuk is dat? Dat is echt een hele leuke kiel. Ik ben daar een groot voorstander van. Het wordt wat minder vaak, vandaar dat ik ook zei, blauwe setjes wat favorieter. Ja. Maar ik vind de Bretonse kiel vind ik heerlijk zitten. En met een sjaaltje erom.
0: Hoe leuk.
1: Maar
0: heel
1: zo hebben we.
0: Maar ook als bij elkaar.
1: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook een rode set. Voor de kerst hebben we zelfs een mooi zwart.
0: Oh, dus zwart.
1: Met een stemmig zwart met een rood sjaaltje.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, mooi.
0: Oh, maar wat grappig. Ja. En dan is het per optreden, wordt er bekeken wat je aandoet?
1: Ja,
0: of heeft het met het repertoire te maken?
1: Nee, we kijken dus waar gaan we naartoe en waar is het voor? En dan zijn het blauwe setje en de kiel zijn de meest gebruikelijke. De gangbare. Maar er zijn ook wel eens, dat we eens een keer een overlijden hebben en dat we ergens naartoe moeten.
0: Ja.
1: En dan wordt er gevraagd om een aantal liedjes. Dan zijn we mooi en stemmig zwart.
0: Oh,
1: en dat hoort ook zo. We passen ons aan de gelegenheid. Ja, en het samenstellen van de muziek wordt gedaan door Wim de Grip, onze voorzitter. Altijd in overleg, uiteraard, met Lex Sonneveld.
0: Ja.
1: Die stellen dat samen. En we kijken dus ook naar waar gaan we naartoe en wat gaan we zingen.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook per optreden.
1: Nou ja, onlangs waren we in Lunteren en er waren allerlei liedjes die al gezongen werden door andere koren.
0: Ah, nee.
1: Dat is niet zo moeilijk, want dan zeggen we mannen even een ander nummer en dan wordt er een ander nummer gezongen.
0: Ja.
1: Klaar, bam.
0: Oh, ja. Geen stress.
1: Nee, geen stress. We doen gewoon wat anders.
0: Ah, wat
1: en we
0: leuk.
1: Blijven lachen. En dat is het belangrijkste.
0: Dat is zeker het belangrijkste.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik een hele goede afsluiter. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Ik had nog wel even door willen gaan, maar het is 10:50. We zitten al bijna
1: klokje van gehoorzaamheid.
0: 40 minuten te kletsen. En dat is heel gezellig.
1: Ja.
0: Alleen krijg ik zo meteen nog iemand. Dus,
1: Ellen, dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Nou, heel graag gedaan. En ik vond het heel leuk. En ik wens jullie heel veel plezier volgende week. Of eigenlijk altijd. Maar dat lukt wel als ik dit zo hoor.
1: Van harte uitgenodigd.
0: Echt. Nou, wellicht neem ik hem aan, die uitnodiging. Ik zal eens in de agenda kijken.
1: Kijk het vanzelf.
0: En heel veel plezier volgende week. Ik hoop dat jullie mooie nieuwe leden erbij kunnen krijgen. En wellicht tot een volgende keer.
1: Heel graag.
0: Nou, hartstikke leuk. Ernst, dank je wel. En tot een volgende keer.
1: Heel graag.

0: Andrea Berg, ik vermis dich zo. Aan de lijn hebben wij Caitlin Ensor, medewerker marketing en communicatie en coördinator educatie en participatie. En we gaan het hebben over de muziekzomer in Gelderland. Goedemiddag, Caitlin.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je aan de lijn bent.
1: Ja.
0: De muziekzomer staat weer bijna te beginnen.
1: Ja, en het wordt echt een hele volle en mooi festival, denk ik.
0: Want het is een festival en die duurt minimaal 2 weken, geloof ik, hè?
1: Ja, we starten op 24 juli
0: ja.
1: in Paleis Het Loo.
0: Okay.
1: Met mooie optreden van 12 cellisten. Met onze Young Artist in Residence, Douwe Eises.
0: Ja.
1: En het laatste concert is op 8 augustus van het Nationaal Jeugdorkest.
0: Ja.
1: In Theater Orpheus.
0: Zij spelen door heel Gelderland, hè? Dus op hele bijzondere locaties. Dat is al, hoeveel jaar doen jullie dit al?
1: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Maar toch al
1: ik jaar? Ik werk nu iets meer dan een jaar bij deze organisatie.
0: Ja.
1: Maar volgens mij is de muziekzomer...
0: Al een jaar of 20, denk ik, hè?
1: 20, ja,
0: 25
1: zoiets,
0: jaar,
1: ja.
0: zoiets?
1: Ja.
0: Ja, ja, wat leuk.
1: Wat, maar hoe oud de organisatie zelf is, weet ik wel. Want in 2027 hebben we het 70-jarige jubileum
0: zo,
1: van het Nationaal Jeugdorkest.
0: Ja. Dat is al wel heel lang, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, en jullie spelen op die weken dan. Verzorgen jullie 70 activiteiten, zeg maar, of optredens door heel... Gelderland. En op welke locaties? Want het zijn altijd hele bijzondere locaties, toch?
1: Ja, we hebben een vaste samenwerking met bepaalde mooie buitenlocaties, zoals grote tuinen in Beekbergen.
0: Ja.
1: Maar ook landgoed de Wildenborg in Vorden.
0: Ja.
1: Even kijken waar we nog meer allemaal spelen.
0: Krullenmuller ook altijd, toch?
1: Ja, Krullenmuller ook altijd. Dus dat

0: heel mooi. En in het Nationaal Park Hoge Veluwe. In het parkpaviljoen.
1: Ja, dat zijn wel hele bijzondere plekken. Want die optredens zijn altijd 's avonds?
0: Nee, zijn concerten in de ochtend, middag en in de avond.
1: Oh, oké, dus dat wisselt allemaal een beetje.
0: Ja, zeker.
1: En dit jaar dan... Want die cellisten, het is elk jaar toch een andere... Ja, hoe zal ik dat zeggen? Nu staan de cellisten centraal?
0: Ja, dus er is elk jaar een andere artiest in residence. Ja. Een jonge artiest. Omdat wij dus jong talent zijn voor studeren. Dus dat altijd iemand die nog muziek aan het studeren is of net klaar is.
1: Ja.
0: En dit jaar is dat Douwe Eijsens. Hij heeft in het Jeugdorkest Nederland gespeeld. En hij speelt ook in het Europees Jeugdorkest.
1: Zo.
0: En hij studeert op dit moment in Oostenrijk. Het Mozarteum Salzburg. Maar hij komt naar Nederland om hier dus 2 weken heel veel concerten te spelen. Hij heeft 3 programma's dan samengesteld voor het festival.
1: Ja.
0: Eentje waarmee hij met 11 andere cellisten samenspeelt. Oh, daar ook het festival ook mee.
1: Ja.
0: Dus een beetje in navolging van in de Berliner Philharmoniker hebben ze met de 12 cellisten van het orkest hebben ze een ensemble opgericht.
1: Ja.
0: Daardoor is er een soort mooie traditie ontstaan waarbij cellisten soms ineens als groep zonder andere instrumenten optreden.
1: Ja, dat is wel bijzonder, denk ik, hè?
0: Ja.
1: Want een
0: cellist
1: valt meestal... Je hoort hem wel. Als die niet meespeelt, dan mis je hem.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hoe moet ik dat zeggen? Maar alleen cellisten, dat hoor je niet zo vaak. Of één groep instrumenten, dat hoor je niet zo vaak. Dus dat lijkt me best heel bijzonder.
0: Ja, en het kan ook verschrikkelijk mooi zijn, volgens mij. Ja,
1: dat lijkt mij ook.
0: Ja.
1: Jij verzorgt dus de marketing en communicatie rondom de muziekzomer.
0: Ja.
1: En zijn er nog meer optredens gepland van het Nationaal Jeugdorkest?
0: Van het Nationaal Jeugdorkest?
1: Ze bent natuurlijk van de muziekzomer. Nee, fout.
0: Ja, dit hoort allemaal bij elkaar. Dus we zijn de Nationale Jeugdorkest van Nederland.
1: Ja.
0: En daaronder valt het Nationaal Jeugdorkest Nederland. Het Jong Metropool, wat een samenwerking is met het Metropoolorkest. En de muziekzomer Gelderland.
1: Oh, die vallen daar allemaal onder.
0: Ja, dus al die ensembles die treden ook op in het festival. Omdat die bij onze organisatie horen.
1: Als mensen nou zeggen van... Goh, ik zou graag naar dat optreden bijvoorbeeld willen bij Kasteel Hakvoort.
0: Ja.
1: Hoe kunnen we dat doen? Kunnen we kaartjes van tevoren bestellen? Of hoe werkt dat?
0: Ja, zeker. Dan ga je naar njon.nl.
1: Ja.
0: Dan ga je naar de agenda.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je... filteren op de muziekzomer, maar je kunt ook zoeken naar de regio waar jij zit.
1: Ja.
0: We hebben die gefilterd op regio's Apeldoorn, Arnhem, de Hoge Veluwe, Ede, Wageningen, Nijmegen, de Noord-Veluwe en Vorden, Zutphen.
1: Ja.
0: Nou, in het geval van Hakvoort moeten we naar Vorden.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je het concert Vliegen en Stilstaan. Door een trio met een danseres. En dan kun je
1: kaartjes boeken, zeg maar.
0: Ja.
1: Kan je ook bijvoorbeeld een paspoort krijgen dat je naar meerdere voorstellingen kan?
0: Er is niet een algemene paspoort, maar we hebben wel 3 series.
1: Ja.
0: De eerste serie is dat je van de Young Artist in Residence, dus van die cellist, dat je al zijn programma's kan zien.
1: Oké. Okay.
0: Een tweede serie die heet Meer dan muziek.
1: Ja.
0: Daarbij kun je 3 concerten combineren waar die muziek combineren met nog een andere kunstvorm. Dus we hebben een programma met een danseres.
1: Ja.
0: Een programma met poëzie en dichtkunst.
1: Okay.
0: En een programma waar volksmuziek wordt gecombineerd met een theatraal element voor de smartphone.
1: Oh.
0: Op het podium. Ja.
1: Dat is bijzonder.
0: Heel bijzonder. Ja, zeker.
1: Oh, wat leuk.
0: Het is ook een heel leuk ensemble.
1: Ja.
0: En het laatste serie is

0: Als je echt houdt van de grote orkesten.
1: Ja.
0: We hebben dit jaar 5 orkesten die spelen. Waarbij we dus ons eigen orkesten hebben. Het Jeugdorkest Nederland, Jong Metropool en het Nationaal Jeugdorkest.
1: Ja.
0: Maar daarnaast komen ook de nationale jeugdorkesten van Oekraïne en van Luxemburg spelen.
1: Oh, wat leuk,
0: en
1: de gasten.
0: Als je deze serie bestelt, dan kun je kiezen tussen 4 of 5 orkesten om die allemaal bij te wonen.
1: Oh, nou dat is leuk, want dan ga je dus in 2 weken tijd, zeg maar ongeveer, ga je dus naar verschillende optredens. En die kunnen overal zijn, hè? Dat kan door heel Gelderland zijn. Dus niet allemaal in jouw gebied, zeg maar, niet alleen Arnhem of Apeldoorn, maar dat is dan verspreid over alle.
0: Ja, ja. Bij de serie orkesten is het voor het grootste deel in Apeldoorn, met 1 concert in Nijmegen.
1: Ja.
0: En van de andere series kun je een beetje kiezen in welke locatie je zit.
1: Okay. Ja. Nou, helemaal leuk. En al die informatie kunnen we dus vinden op de website. Wil jij hem nog 1 keer noemen?
0: njon.nl.
1: En daar kunt u alle informatie vinden over al die 70 activiteiten die er georganiseerd worden.
0: Ruim 85 volgens mij.
1: Oh, 85
0: jaar.
1: Zelfs.
0: Ja.
1: Nou, kijk eens aan. Nog meer keus. Dat wordt lastig. Ja. Of u gaat lekker naar nog veel meer, naar 15 voorstellingen. Maakt allemaal niet uit. njon.nl, daar vindt u alle informatie. Hoe laat iets begint, waar het is, de kosten en dergelijke. Nou, ik denk dat jullie een hele mooie muziekzomer georganiseerd hebben.
0: Uh-huh.
1: En ik wens jullie ontzettend veel succes.
0: Ja, heel erg bedankt.
1: Dank je wel.
0: Hartelijk welkom.
1: Ja, dank je.
0: En we hopen jullie allemaal daar te zien.
1: Nou, dat zou inderdaad heel leuk zijn. Dank je wel dat je erover wilde vertellen. En graag tot de volgende keer.
0: Ja, graag gedaan.
1: Dankjewel, Kate.

Ja, dit was een stukje Communard. Don't leave me this way. Nou, ik ga wel weg. We hebben weekend. De matinee van 26 juni zit erop. Frans, dank je wel weer. En ik wil natuurlijk ook de redactie bedanken. Ik wil de gasten bedanken. En ik wil natuurlijk u, de luisteraar, ook bedanken. Graag tot de volgende keer. Hou het hoofd koel. Voetjes in een bak met water. Morgen nog code rood ook, zag ik. Nou, we overleven het wel. Volgende week wordt het weer lekker. Ik wens u een heel prettig weekend. En graag tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover.

Why don't you come with me into my fantasy? Your choice may be

zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na het dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Vereniging.

0: de Vereniging met Ellen Zoontjens.
1: Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat u weer luistert naar de Vereniging. Het is volgens mij de laatste vereniging van dit zomerseizoen. Dan gaan we straks, in september gaan we dan weer verder. Dus dit is de laatste. Vanavond in de studio heb ik drie bezoekers, mag ik wel zeggen, van Stichting Mudante. En dat zijn Charles Dixon. Hi Charles.
2: Hallo.
1: Welkom. Bernard van der Dol. Hi Bernard.
3: Goedenavond.
1: En Belinda. En jouw achternaam heb ik?
4: Vilaerts.
1: Vilaerts. Nou, Belinda, hartstikke fijn dat jij er ook bij bent. Leuk. We gaan het dus een uurtje hebben over Stichting Mudante. En Charles, ik heb begrepen, jij bent de initiatiefnemer hiervan.
2: Klopt.
1: Kan jij eerst vertellen, Mudante, waar staat dat voor?
2: Mudante staat voor muziek, dans, theater.
1: Oké. En jij hebt dat opgericht. En vertel, hoe is dat zo gekomen?
2: Het initiatief voor Mudante is ontstaan doordat ik weet hoe moeilijk het is voor mensen uit buitenlandse afkomst contact te maken.
1: Ja.
2: So ik was echt op zoek naar een hele laagdrempelige activiteit.
1: Ja.
2: Waarom eigenlijk? Kijk, je dacht, hey, muziek.
1: Ja.
2: Omdat niemand is bang voor muziek.
1: Nee.
2: Iedereen is altijd nieuwsgierig.
1: Ja.
2: Over

0: music, dance of theater at Andra Couturen.
1: Ja.
0: Daardoor is ook geen barrières, geen taalbarrières voor muziek.
1: Iedereen houdt van muziek en iedereen kan muziek maken.
0: Klopt.
1: En het verbindt.
0: Ja.
1: En iedereen beleeft het op zijn of haar manier.
0: Ja.
1: En hoe doen jullie dat dan? Ik bedoel, jullie zijn een muziekdanstheater.
0: Ja.
1: En jullie zitten in de wijk De Maat, hè?
0: Klopt.
1: En jullie hebben daar allerlei activiteiten, heb ik gezien op de website.
0: Ja.
1: Maar jij bent in 1992, ben jij dit initiatief gestart?
0: 96.
1: 96.
0: Ja.
1: Dus dat bestaat al aardig wat jaar. Ik mag zeggen 30 jaar.
0: Dit jaar.
1: Jeetje, 30
0: jaar.
1: Dan
0: bij 30 jaar.
1: Wauw. En hoe ben je begonnen? Je was hier en je dacht van nou, nu ga ik iets organiseren.
0: Ja, ik zag toen ik hier was, er waren zoveel mensen uit buitenlandse afkomst.
1: Mm-hmm.
0: En vooral mensen die zijn gevlucht, hebben bijna de contacten is altijd moeilijk.
1: Ja.
0: So that, laten wij ook ons muziek gebruiken.
1: Ja.
0: En dat heeft enorm heel goed gewerkt.
1: Ja.
0: Omdat ook zoveel mensen uit buitenlandse afkomst, samen met Nederlandse landgenoten, was echt een bijzonder project dat iedereen komen bij elkaar. Dat op een bepaald moment waren we meer dan 100 mensen bij betrokken bij Mudante.
1: Wat leuk. Maar je hebt het alleen opgezet, maar je hebt natuurlijk heel veel vrijwilligers om je heen verzameld.
0: Ja.
1: Die allemaal wat doen, zeg maar, bij jullie.
0: Kijk, ik kan alles bedenken, maar zonder de vrijwilligers is no go.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: So de vrijwilligers hebben echt enorm, dat is ons goud.
1: Ja, ja.
0: Want die hebben enorm hard gewerkt om alles te realiseren.
1: Ja.
0: Vanaf de begin tot nu toe ook.
1: Ja. Ja. En Belinda, hoe lang ben jij al bij Mudante?
2: Ongeveer 3 jaar nu.
1: Oké. En hoe ben je er zo terechtgekomen?
2: Ik kwam Charles tegen bij een workshop en toen zijn we aan de praat geraakt. En is hij na bij mij wezen koffie drinken, gewoon gezellig.
1: Mm-hmm.
2: En toen vertelde hij over Mudante en dat er eigenlijk niemand was voor het open podium.
1: Ja.
2: En ik was op dat moment op zoek naar iets om te gaan doen aan vrijwilligerswerk. Dus toen heb ik aangeboden van, dat kan ik wel doen.
1: Ja.
2: En in de loop van de jaren ben ik meer dingen gaan doen, maar voor mij is het begonnen met het open podium.
1: Ja, ja, ja. Mag je zo meteen even vertellen over wat het open podium precies inhoudt? Want Bernard, jij bent van het buurtrestaurant.
3: Het buurtrestaurant, als wel allerlei technische zaken die langskomen bij Mudante, die regel ik en zorg ik dat allemaal.
1: En jullie hebben een vaste plek in De Maat?
3: We hebben nu een vaste plek in De Maat, klopt.
1: Oké. En waar zitten jullie?
3: In het veldhuis in Magistratenveld, hoe heet het?
2: 613.
1: Ah, oké. En daar, dat is een vaste plek van jullie? Dat is jullie gebouw daar?
3: Dat
1: of jullie
3: gebouw,
1: huren dat?
3: Dat is een gebouw wat we moeten delen met een aantal andere organisaties.
1: Ja, ja, ja.
3: En wij hebben dan de zolder op dit moment waar wij onze activiteiten hebben.
1: Ja, oké. En hoeveel mensen zijn er op dit moment, zeg maar, die regelmatig bij jullie terugkomen?
0: Ja, het wisselt iedere keer. Dat is ook de bedoeling.
1: Mm-hmm.
0: We hebben avonden dat soms hebben wij een stok of 15, 8.
1: Ja,
0: vier, maar maakt niet uit.
1: Afhankelijk van de...
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Het blijft wisselend.
1: Oh,
0: en, en wij merken ook dat de afgelopen tijden, de gebouw waar huren het van ons huis, woningcorporatie, daar is maar wij zijn meer actief buiten.
1: Oké.
0: Met allerlei verschillende workshops. Wij zijn net vanmiddag geweest bij de Hemhof.
1: Oh ja.
0: Daar waren bijna een stuk of 70 bewoners.
1: Echt?
2: Heel veel.
1: Ja, wat
0: aanwezig.
1: Leuk. Oh, maar wat
0: om
1: leuk.
0: Workshop te doen. Nou, ook een paar weken terug waren wij ook in Hemhof. So wij willen zo crack naar buiten treden om workshops te doen.
1: En wat voor workshop geef je dan zoals bij de Hemhof?
0: Music.
1: Muziek. Is dat dan zingen of is dat dan instrumenten?
0: Met alles.
1: Van alles?
0: Met alles,
1: Maar iedereen krijgt een instrument in de hand?
0: Yeah.
1: Een triangel en een
0: bijvoorbeeld djembe. Met djembe en dan kleine instrumenten.
1: Oké. En die zijn allemaal van jullie zelf?
0: Ja.
1: Oké. En die slaan opgeslagen op jullie in de Mark Richtersveld, nee?
3: Nee, maar
1: Magistraat. Magistraat, nou, bijna goed.

0: Bijna goed. Ja. Oké. Okay.
1: Ja. So,
0: dus jullie zijn eigenlijk reizend theater.
1: Ja, so wij zijn niet alleen binnen bezig met onze activiteiten. Door de afgelopen jaren hadden wij geen ruimte. So daardoor hadden wij ook onze activiteiten, bijvoorbeeld school workshops. Wij zijn nu echt alles aan gestarten. So daarom wij zijn ontzettend heel blij.
0: Ja.
1: Voor ons huis, woningcoöperatie.
0: Ja.
1: Die heeft ons echt de mooie plek gegeven. En vanaf jaar kunnen wij weer.
0: Ja, van daaruit je workshops gaan geven.
1: Binnen Apeldoorn.
0: Ik kijk heel even snel naar mijn tijd. Nee, we kunnen nog heel even. Maar al die workshops, wie bedenkt die en wie voeren die allemaal uit? Want ik neem niet aan dat jij al die muziekworkshops op je neemt.
1: Nee, we hebben heavy workshop leiders die workshops voor ons doen.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld, we hebben mensen die workshop djembe's geven.
0: Mm-hmm.
1: We hebben Yaya, een van onze bekende workshop. En Samuel. Samuel is echt een van onze oudste workshop leiders. Die doen de trommels workshop.
0: Yeah.
1: Bijvoorbeeld, vandaag hadden wij ons didgeridoo speler.
0: Oh, wauw.
1: Hij was bij. En ook ons saxofoon speler.
0: Oh.
1: En de Noche, die ook zingt. Okay, musical.
0: Oh, so nice.
1: Het is echt wisselend. Er zijn zoveel mensen die de workshops geven.
0: Ja, wat leuk zeg. Ja. En Belinda, jij doet open podium, zei je net al.
2: Ja.
0: Even een klein stukje voordat we naar de muziek gaan. Wat houdt precies open podium in?
2: Iedereen die het leuk vindt om muziek te maken is welkom. We hebben een heleboel instrumenten die gebruikt kunnen worden. Mensen mogen ook hun eigen instrument meenemen. Dat doen sommigen ook. En dan maken we muziek. En dat is in overleg met elkaar. De ene avond spelen we meer westerse muziek. Andere avond wordt er meer djembe en percussie-instrumenten gespeeld.
0: Ja, ja.
2: En we proberen iedereen een podium te geven. Dus als er iemand komt met een heel bijzonder instrument of met zijn eigen instrument, die krijgt ook de kans om zijn eigen muziek te laten horen.
0: Ja, ja, ja.
2: En het mooie is dat de djembe eigenlijk met bijna elk instrument wel mee kan spelen.
0: Ja, want het is een ritme sectie, hè? Dus dat die haakt dan aan op de rest waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Oh, ja.
2: En dat doen we elke vrijdagavond van 7:30 tot 9:30.
0: Okay.
2: En mensen kunnen gewoon binnenlopen.
0: Ja, ja, ja. Dus je hoeft niet te zeggen van ik kom vanavond, dus de ene keer zitten er 6 en de andere keer zitten er 20. Ik noem maar wat. Zo moet ik dat zien?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Wat leuk zeg. En als je nou zegt van nou, je moet dat melden van tevoren, van nou ik neem een saxofoon mee. En dan,
2: hoeft niet.
0: Of je neemt gewoon je muziekinstrument mee. Maar hoe weet je dan wat je gaat spelen?
2: Dat wordt ter plekke wordt dat even besproken. Of soms wordt het besproken, soms is het ook van de saxofoon gaat beginnen en de rest
0: haakt aan.
2: Haakt aan.
0: Ach, wat leuk. Gewoon puur improvisatie dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Nou, superleuk. Nou, bij de vereniging, hè, dan hebben we altijd zo, dan mogen de gasten de muziek aanleveren. Dat is nu dus weer gebeurd. Ik spreek even op mijn lijstje. We gaan naar het eerste nummer. Die is van Curtis Tiger, Man in the Mirror. Dus het origineel is van Michael Jackson. Maar Curtis Tiger heeft er helemaal zijn eigen sausje overheen gegooid. Laat me horen. Ja.

0: Ja, dit was niet het hele nummer, want hij duurt 5 minuten. Maar zoekt u maar zo op Curtis Tiger, Man in the Mirror. Wij waren hier eigenlijk toch wel unaniem eens dat die eigenlijk mooier is dan het origineel. Maar dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Dus dat heb ik niet gezegd. We hadden het over Mudanten, of we hebben het over Mudanten. Is het eigenlijk een soort buurtvereniging? Moet ik het zo zien?
1: Nee, Mudan is de stichting.
0: Een stichting?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar komen vooral mensen uit de Maat of komen mensen uit heel Apeldoorn daar?
1: Hele Apeldoorn.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En jullie gaan ook heel Apeldoorn, jullie gaan naar scholen, jullie gaan workshops geven bij verzorgingshuizen en verenigingen die een aanvraag doen daarvoor.
1: Ja, klopt.
0: Dus jullie zijn wijdverspreid in Apeldoorn en omstreken.
1: Ja.
0: Kijk, klopt. Toen jij er ooit mee begonnen bent, had jij gedacht dat het zo groot zou worden? En 30 jaar later er nog zou zijn?
1: Nee, ik had dat eigenlijk nooit gedacht.
0: Nee.
1: Maar op een bepaald moment had Mudanten ook bijna 6 mensen in dienst.
0: Oké. Okay.
1: Toen hadden wij ook hier weer activiteiten. Echt, was echt landelijk en echt hadden wij enorm heavy impact.
0: Oké. Okay.
1: Met onze projecten. Heavy prijzen gewonnen.
0: Ja.
1: Maar op een bepaald moment, toen wij ons gebouw kwijt raakt in Apeldoorn South, de Finse School. Zo daar heeft het enorm impact op ons gehad.
0: Ja.
1: Toen waren wij dakloos voor een paar jaren.
0: Ja.
1: Pas daarna is ons weer gelukt om
0: iets te krijgen.
1: Iets te krijgen. Ja. Zo wij zijn nu bezig om de organisatie helemaal van nood.
0: Weer op te bouwen, zeg maar.
1: Dat was echt een hele moeilijke tijd.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk nog wel. Want inderdaad, jullie zaten in de Finse school.
1: Ja,
0: want die hadden jullie helemaal tot je beschikking.
1: Ja, daar hadden wij ook zelf het verbouwd.
0: Ja.
1: Met geden van een Oranje Fonds.
0: Ja.
1: Alles opgeknapt. Om het later te verliezen was voor ons een raadsel tot vandaag. Maar gelukkig hebben wij nu een plek.
0: Ja.
1: Wij kunnen terugkijken. Wij hebben ook wat van geleerd.
0: Mm-hmm.
1: En nu zijn wij echt opnieuw.
0: Aan het bouwen, zeg maar.
1: Bouwen
0: om weer...
1: Vanaf het begin.
0: Ja.
1: Daarom zijn wij ontzettend heel blij mee.
0: Dat snap ik ook wel. Ja. Hey, en jij van het Open Podium, ben jij muzikaal geschoold of onderlegd dat jij dit doet?
2: Nee, in eerste instantie was het gewoon de bedoeling van er moet iemand zijn met een sleutel die de deur open doet en de deur dicht doet.
0: Heel simpel.
2: En op een gegeven moment toen kwam er iemand en...

0: Toen werd er meer ook westerse muziek gezongen. En toen ben ik mee gaan zingen.
1: Oké.
0: En,
1: want dat was al een liefhebberij van je? Of ben je, heb je daar de vier voor gekregen?
0: Ik vind het altijd leuk om te doen. Het was vooral natuurlijk onder de douche, niet voor het publiek. En nu durf ik gewoon ook voor het publiek te zingen. En ja, ik vind het leuk om te doen.
1: Ja, nou, dat snap ik wel. Hey Bernard, en jij hebt de buurtkeuken onder je bezielende leiding, zal ik maar zeggen.
2: Ja, het buurtrestaurant, zoals we het noemen. En we hebben daar eigenlijk een ondertitel. En dat is All You Can Meet.
1: Oké, en dan meet met EA of
2: met
1: EE?
2: EE, ja, precies.
1: En, dus daar komt weer de ontmoeting om de hoek, zeg maar.
2: Komt er heel sterk naar voren. Er zijn heel veel mensen die thuis zitten. Weinig contacten kunnen maken. Mm-hmm. Via ons kan dat allemaal in een gemoedelijke omgeving, op een gemoedelijke manier, connectie maken met aan tafel zitten met in instantie vreemde mensen.
1: Ja.
2: Maar waarbij je een gesprek mee kan gaan beginnen.
1: Ja.
2: Jezelf daar neer kan zetten. Maar ook belangstelling tonen voor de ander natuurlijk.
1: Voor de ander, ja. En hoe is dat dan opgezet? Is dat dan een avond in de week? Of avond in de 14 dagen?
2: Wij zijn nu begonnen met één avond in de maand.
1: Ja.
2: En dan eigenlijk de laatste vrijdag van de maand.
1: Oké.
2: Dus komende vrijdag, dat is dan weer de laatste vrijdag van de maand.
1: Ja.
2: Hebben we weer een fantastisch menu weten te organiseren. Met ook mensen die ook weer contact zoeken met de omgeving. En in dit geval zijn het dan ook mensen die in de AMC zitten.
1: Ja.
2: Die willen ook
1: contact integreren
2: in de omgeving.
1: Taal leren met elkaar.
2: Ja, precies.
1: Mensen ontmoeten.
2: En ik heb al iets meegenomen van wat er vrijdag gegeten gaat worden.
1: Want wat wordt er vrijdag gegeten?
2: Ja, dat zijn mensen met een Pakistaanse achtergrond.
1: Ja.
2: En die hebben al iets gemaakt om ons te laten zien van wat.
1: Een voorproefje.
2: Ja, precies.
1: Een voorproefje.
2: Precies.
1: Dat ziet er heel erg lekker uit.
2: Dus ik heb die meegenomen en die wil ik ook graag overhandigen aan
1: RTV
2: Apeldoorn. Aan de technici en
1: dan gaan we zo even proeven als er weer muziek is. Want dan kan ik zo meteen gelijk vertellen hoe lekker het is.
2: Oké.
1: En dus dit keer is het Pakistaans.
2: Pakistaans.
1: Maar dat kan dus elke maand anders zijn.
2: Dat is juist elke maand anders.
1: Hebben we ook wel eens een AVG'tje? Gewoon een aardappel, vlees en groente, een Nederlandse pot?
2: Dat zou best eens kunnen. Dat het de komende keer gaat gebeuren.
1: Ja, erwtensoep of zo in de winter.
2: Dat ga jij voor ons klaarmaken?
1: Nou, ik ben niet zo'n kookwonder hoor.
2: Oké. Nee. Maar ja. We willen graag mensen verbinden.
1: Ja.
2: En maaltijd is een hele mooie
1: manier.
2: Mooie manier.
1: Ja. Samen eten.
2: En
1: zijn het dan vaak dezelfde mensen die je ziet?
2: Er zijn wel een aantal mensen die regelmatig weer komen.
1: Ja.
2: Dat klopt. Maar dat vinden we ook helemaal niet erg. Want dat maakt ook juist de mogelijkheid om die verbinding wat sterker te maken.
1: Ja, zeker. En hoeveel mensen kunnen er plaatsnemen in jullie buurtrestaurant?
2: Tussen de 20 en de 25. Oh. Dat is ongeveer wel zo'n beetje de grens.
1: Ja. Waar we en dat is op zolder bij Mudante?
2: Dat is beneden. Een speciale ruimte. Dat is dat gebouw. Is zodanig samengesteld dat er een hele grote ruimte beneden is.
1: Okay.
2: Met een open keuken.
1: Okay.
2: En daar wordt dan ook gebruik van gemaakt om de maaltijden
1: dus
2: te
1: mensen staan gezellig
2: klaarmaken.
1: Koken en andere mensen zitten er gezellig bij te kijken.
2: Precies.
1: En te kletsen.
2: En soms helpt men mee met de koks. En, krijgt men ook aanwijzingen hoe dat werkt in hun cultuur.
1: Ja.
2: Dat is altijd wel op een andere manier dan dat wij Nederlanders wel eens.
1: Ja. Nou, wat superleuk.
2: Ja, absoluut.
1: En het is elke vrijdag zit het wel. Zeg maar
2: zit goed vol hoor. Ja hoor, echt wel. Echt
1: en
2: wel.
1: Mensen
2: maar
1: moeten zich daar wel voor aanmelden natuurlijk.
2: We hebben nog een beetje plaats.
1: Oké.
2: En daarom hebben we ook een hele speciale aanbieding.
1: Oké.
2: Voor de luisteraars van RTV Apeldoorn.
1: Nou, kom maar door.
2: Wie zich aanmeldt de komende avond.
1: Mm-hmm.
2: En zich aanmeldt via de website. Ja, die kan van ons een gratis maaltijd krijgen.
1: Oh, nou, kijk eens hoe leuk is dat.
2: Dus we hebben nog een heel klein beetje plek.
1: En
2: maar
1: dat
2: laat
1: is
2: mensen zich
1: even melden op www.
2: Ja, dat is
0: aanmelden@mudante.nl.
1: Aanmelden@mudante.nl.
0: Via de mail.
1: Via de mail.
2: We hebben ook daarna nog een speciaal telefoonnummer. Maar vooral, doe dat vooral via de mail.
1: Via de mail
2: dat is gewoon het meest makkelijk.
1: Ja.
0: En dus, dan even melden dat het via RTV.
1: Ja. Oh ja, dat is

0: Een hele goeie, want ja. anders dan, dan weet je natuurlijk niet wie via hier gekomen is.
1: Precies, en nou, dan ons gaan we iedereen een gratis.
0: En het hoeft niet alleen uit de Maten te zijn, hè? Het mag overal vandaan.
1: Het mag ook uit Groningen zijn.
0: Nou, ja, dat zal een heel eind weg, maar ja, je zal maar in de buurt zijn. En denk je van, nou, daar wil ik wel eens even bij. En dan is het niet zo dat het open podium daar ook is en denkt van, wij gaan gezellig muziek maken bij het eten.
2: Ik zit ook in de werkgroep van het buurtrestaurant. En het idee is dat de mensen na afloop mee kunnen naar boven, muziek maken.
0: Leuk.
2: En de vorige keer is dat niet gebeurd. Lag ook een beetje aan ons. Want ja, voor ons was het allemaal nieuw. Dus toen wij boven waren, zijn we ook niet gelijk begonnen met muziek maken.
0: Oh, ja.
2: Als wij dat wel doen, dan is het beneden te horen. En dan hopen we dat ook mensen zeggen van, goh, ik vind het leuk, ik wil meedoen, ik wil luisteren.
0: Ja, nou wat leuk zeg. Ja. Een mooi initiatief allemaal.
1: Ja, daarvoor zijn wij Mudanten.
0: Ja, daarvoor zijn wij Mudanten. Ja. Nou, kijk, mooier kan je het niet zeggen, toch? Ja. Nou was er nog een nummer en die was van Eddie Boelen, Knockin' on Heaven Door, of Heaven's Door. En dat is ook weer een cover. Want die is origineel van, wie was het ook alweer? Een hele bekende.
2: Led Zeppelin?
1: Ja, volgens mij
0: ook. Ja, we gaan hem even opzoeken tijdens het nummer.
1: En als de luisteraar daar het antwoord op weet. Nou, dat zou toch wel mooi zijn.
0: Ja, maar dat wordt dan een beetje lastig, want ze kunnen niet inbellen. Knockin' on Heaven's Door, Eddie Boelen.

0: Ja, het is helaas, het is ook zo'n lang nummer, maar het is zo mooi. Eddie Boelen met Knockin' on Heaven's Door. En er wordt mij op het hart gedrukt om vooral de clip even te gaan bekijken. Dus dat wil ik u niet ontnemen. Dus ja, heel mooi. En het origineel was van, wat zeiden we, Guns N' Roses. Maar ook deze is weer heel erg mooi. Jij was net aan het vertellen, jullie geven workshops.
1: We geven ook workshops op scholen.
0: Op scholen,
1: en,
0: ja.
1: En er zijn soms scholen we hebben een speciaal evenementje op de Don Bosco.
0: Ja.
1: En dan komen wij daar ook om specifiek daar een workshop voor te geven voor die leerlingen.
0: En dan, dat kan dan djembe zijn, of didgeridoo, of wat allemaal nog meer?
2: Ja, zijn meestal groep act.
0: Oké. Okay.
2: Kunnen wij een project voor hen doen?
0: Ja.
2: Als studeren, kunnen zij ook gezamenlijk een kunstwerk maken?
0: Oké.
2: Okay. Of wat met elkaar?
0: Een kunstwerk?
2: Ja.
0: Oké, okay, dus dat doen jullie ook?
2: We hebben een ontzettend heavy kwaliteit. Ja.
0: Maar en wat voor soort kunstwerk moeten we daarbij voorstellen
2: van
0: dan?
2: Alles. Wij hadden ook jaren terug, wij organiseren altijd kunstexpositie in gemeentehuis, Apeldoorn, de zaal. Voor een maand lang.
0: Ja. Hele, oh ja, dat hebben ze elke maand.
2: Daar komen allemaal kunstenaars uit Apeldoorn. Wij hebben echt brede netwerk.
0: Ja.
2: Zo wat de kinderen maken muziek. En de muziek die zij maken is ook een soort cultura. Zij maken muziek met didgeridoo uit Australië.
0: Ja.
2: Of South America of Arabisch muziek. Zo wij. Bereiden de kinderen om de is echt een cultural rise door de hele wereld.
0: Ja, wat leuk.
2: Een project wij doen ook voor scholen. Dat is op aanvraag.
0: Ja.
2: Wij werken ook op maat. Dan kijken we wat hebben de school nodig.
0: Ja.
2: Wat kunnen wij bieden?
0: Ja. En als een school nou dat aanvraagt, moeten ze daar ook voor betalen? Want hoe komen jullie aan je gelden? Sponsors, betaalde opdrachten?
2: Op dit moment, wij krijgen voor project bijvoorbeeld, hebben wij projectgelden die wij krijgen van verschillende fondsen.
0: Mm-hmm.
2: Oranje Fonds, Rabobank, Apeldoorn, fondsen die ons daar ondersteunen met de Buurt Restaurant.
0: Ja.
2: Maar wij hebben op dit moment een andere subsidy.
0: Nee.
2: So, voor workshops voor school krijgen wij geld van de opdrachtgevers.
0: Een vergoeding om in ieder geval je onkosten.
2: Ja, om dat beetje te dekken.
0: Ja. Ja. Want jij zei net ook, jullie hebben betaalde krachten in dienst?
2: Nee, vroeger, nu niet meer.
0: Maar nu niet meer?
2: Iedereen
0: is nu
2: vrijwilliger.
0: Allemaal vrijwillig. En hoeveel vrijwilligers zeiden jullie net?
2: Op dit moment, iedereen aanwezig zijn, is richting de 40.
0: Zo, zeg.
2: Maar ze zijn niet altijd aanwezig.
0: Nee. Maar iedereen op zijn eigen gebied, zeg maar.
2: Komen ze altijd.
0: Ja. Goh, wat leuk, zeg. Ook nog kunst erbij. Ja. Heel, heel breed allemaal. Ja. Maar nou zag ik ook ergens dat jullie ook taallessen geven. Klopt dat?
2: Dat was de bedoeling met taalles. En die is nu hebben wij echt in ons nieuw project zijn alles ingeborgd.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ook de mensen die komen, die nog niet goed Nederlands spreken.
0: Mm-hmm.
2: So wij zorgen dat ook er is een soort mengen aan tafel.
0: Yeah.
2: Op de manier. Kijk, de Buurt Restaurant kan je zo zien. Mensen ontmoeten elkaar.
0: Uh-huh.
2: Daarna ontstaan ook andere contacten. Daarna.
0: Vriendschappen.
2: Taal oefenen. Op dat manier willen wij de taal gaan doen. Omdat wij merken dat er waren al andere organisaties die taallessen doen.
0: Mm-hmm.
2: Waar zeggen, wij gaan het niet zelf doen. Maar wij doen het dan op andere creatief.
0: Ja, precies. Ja,

0: Inderdaad, zoals je zegt, hè, je komt eten in het restaurant, je ontmoet andere mensen en je helpt elkaar.
1: Ja, wij hebben ook studenten van Wittenborg, die zijn aan het studeren, die zijn ook muzikaal, die komen ook bij ons.
0: Wat leuk.
1: Lekker muziek maken.
0: Dus je hebt vrijwilligers van alle leeftijden.
1: Ja.
0: Een mooie mix.
1: Ja, mooie mix.
0: Ah, dat is superleuk, toch?
2: Alle leeftijden en vanuit verschillende windrichtingen, zoals dat dan netjes heet.
0: Ja, want Wittenborg, zei je, hè? Ja, daar zitten natuurlijk heel veel jongeren. Lui vanuit de hele wereld zitten daarop. Ja. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En dan kan je van elkaar leren.
2: Ja. Zeker.
0: En en het is gewoon mooi voor de eenheid. Hè? Dat je met elkaar het leven gewoon leeft en elkaar helpt. Ja. En zeker die studenten, die zijn hier natuurlijk maar een paar jaar. En die missen waarschijnlijk het thuisfront. Dus dan is het fijn als je mensen om je heen hebt.
2: Ja,
0: en die zullen ook wel eens eenzaam zijn, denk ik. Toch? Ja. Denk ik. Ja. Maar heb je dan ook stagiaires en zo?
1: Ja, we hebben stagiaires.
0: En van wat voor een opleiding komen die dan?
1: Social work.
0: Oh, okay.
1: Wij werken samen met ROC Apeldoorn.
0: Ja.
1: Daar hebben wij structuraal, stok of vier of vijf stagiaires bij ons afgestudeerd. Wij werken ook met Landsteden in Zwolle.
0: Ja.
1: Met ook Maas College. So op dit moment hebben wij nu op dit moment vier stagiaires. Eentje is al aan de afstuderen.
0: Ja. Maar zijn ze dan voor een afstudeeropdracht bij jullie?
1: Heel vaak afstuderen en ook voor hele lange MBO, tweede jaar. Dan die blijven langer.
0: Kan
1: ook de derde jaar bij ons ook doen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar en hoeveel uur per dag is Mudante open, bereikbaar?
1: Kijk, wij zijn nu... workshops, wij zijn altijd beschikbaar. Bijvoorbeeld, vandaag woensdag hadden wij workshops. Stel dat er is aanvraag op maandag, dan kijken wij wie zou kunnen, dan doen wij dat. So wij zijn enorm heavy flexibel.
0: Yeah.
1: De vast dagen die wel alles plaatsvinden in de buurthuis is dan de vrijdags. En dan soms zijn de vrijwilligers ook Bernadia Basic of Belinda met andere activiteiten. Als er vergaderen of... Maar de muziek doen wij
0: aan
1: eten op vrijdag. En ook de aanvulling voor de buurtrestaurant. Het is ook de bedoeling dat wij willen ook... kookworkshops ook gaan doen.
0: Ja.
1: Dat is dan kleinschalig. Daar wij willen dan de kooks. Bijvoorbeeld, de man nu die gaat nu koken, is Pakistan eten.
0: Mm-hmm.
1: Is echt een hele bijzondere maaltijd.
0: Ja.
1: So de koken van Pakistan is enorm goed.
0: Ja.
1: So wij willen die mensen ook uitnodigen om ook workshop te geven, zodat anderen kunnen ook leren.
0: Ja. Dus dan komen gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in koken en denken van, goh, Pakistaans koken, dat wil ik ook wel eens doen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een andere doelgroep dan degene die denken van, nou, ik ga maar eten in buurtrestauranten, kan ik mensen ontmoeten en spreken.
2: Ja, het kan ook een combinatie zijn, hè? Als je daar dan bent en denkt van, nou,
0: dat wil ik wel leren.
2: Dat wil ik wel leren, want het is lekkere maaltijd.
0: Het is zeker lekker. Ik heb even geproefd.
2: Ja, je hebt wat geproefd, geloof
0: ik.
2: Ja,
0: het is heerlijk. Er zit aardappel in. En het is een beetje pittig, maar ik ben niet heel erg gewend om pittig te eten. Maar eigenlijk is het een gevuld... het is een deeg gevuld met aardappel. En wat hadden we nog meer in geproefd? Belinda, wat hadden we nog meer geproefd? Uitjes zitten erin.
2: Ja.
0: Het is gewoon heel erg lekker. Het lijkt een beetje op een appelflap. Een gevulde appelflap.
2: No.
0: Niet zo'n driehoekje, maar zo'n ouderwetse ronde appelflap.
2: Okay.
0: Een pittige appelflap. Lekker. En dat kunnen mensen dan eventueel ook leren bij jullie.
2: Ja, dat als men daar belangstelling voor heeft, dan kan men daar iets
0: Maar hebben jullie dan ook wel eens een Italiaanse avond of zo? Of Grieks?
2: Ik ga het gelijk opschrijven.
0: Nee, maar goed, is het allemaal verder dan Europa?
2: Nou, dan zullen we nog buiten Europa ook nog wel kunnen zijn, nog steeds. Maar we gaan misschien ook nog wel een keer een echte Nederlandse avond organiseren.
0: Dat is ook heel leuk.
2: Als er luisteraars zijn die zeggen van, nou, ik zou ook wel eens een keer willen koken daar te plekken. Waarom, laat ze dan maar gewoon zich melden en opgeven.
0: Want je kan vrijwilligers nog wel gebruiken.
1: Ja, dat is ook
0: altijd, hè?
1: Altijd.
0: Ja.
2: Dat gaat ook voor muziek. Muziek maken ook. Ja. Ik nodig wel echt alle luisteraars uit. Kom gewoon een keer langs. Met je instrument.
0: Ja.
2: Ik kom gewoon luisteren en kijken. Ook als je geen instrument kan spelen. Ik kan ook geen instrument spelen. Dus ik ben daar ook altijd. Vaak.
0: Regelmatig.

0: We hebben een paar gitaren, we hebben keyboards, drums natuurlijk niet versterkt. Basgitaar. En verder, de rest is akoestisch. Maar ik geloof dat ik nou ook wel zo ongeveer de enige instrumenten heb genoemd die ook versterkt moeten worden.
1: Ja, ja, ja.
0: En we hebben microfoons, dus als er gezongen wordt, dan wordt het ook versterkt.
2: Ja, kom langs.
1: Ja, wat leuk. Nou ja, het klinkt allemaal wel heel erg leuk. Ik zie dat me nog wel een keer gebeuren. En jullie hebben ook een bestuur, die bestaat uit 3 personen, hè?
3: Ja.
1: En jij bent de penningmeester.
3: Ja,
1: En dan hebben we een voorzitter, dat is Joke Boekholt.
3: Klopt.
1: En die is er ook al heel lang bij?
3: Ja, die is ook heel lang bij.
1: En Elvira Stade?
3: Ja.
1: Is de secretaris.
3: Klopt, ja.
1: En met z'n drieën besturen jullie eigenlijk Mudanten?
3: Ja. Wij zijn de houdend bestuur op dit moment.
1: Ja.
3: Aan de kleinschalig.
1: Ja.
3: Bij vergaderen maken wij de plannen.
1: Ja.
3: En dan bespreken wij met de vaste kernteam.
1: Ja. Ja.
3: Naast de bestuur hebben wij ook de actieve vrijwilligers. Die echt ons ondersteunt.
1: Ja.
3: Op dit moment om alles te doen.
1: Ja.
3: En dan na de groep heb je dan de andere vrijwilligers
1: die de uitvoering doen, zeg maar. Want hoeveel werkgroepen hebben jullie? Want ik neem aan dat je voor het buurtrestaurant een werkgroep hebt en voor het open podium en voor de taallessen niet. Nee?
3: Ja.
1: Dat ben jij.
0: Ja, ik stuur elke vrijdag in onze groepsapp een bericht. Even mensen helpen herinneren.
1: Vanavond.
0: Soms ben je even in de war met de dagen. Weet je even niet meer van, oh ja, het is vrijdag vandaag.
1: Ja. Ja.
0: Even helpen herinneren van, vanavond zijn we er weer. En
1: komt
0: hoop jullie te zien.
1: Ja, leuk. Ja. En zoals sport, doen jullie daar ook wat mee? Of ik noem maar iets, tai chi of zoiets?
3: Nee, dat doen wij niet.
1: Nou ja, ik
3: maar
1: zeg
3: als, ik bedoel...
1: Als er iemand is die zegt, nou, dat wil ik wel oppakken, dan kan dat altijd.
3: Nee, neem altijd contact. Ik vind het spannend juist om rustic music te verzorgen tijdens tai chi of tijdens sportactiviteit. Omdat muziek hebben wij altijd nodig.
1: Ja, daar word je blij van, hè?
3: Ja,
1: van
3: ook muziek. Met sport, met muziek.
1: Ja, dan gaat het toch allemaal net wat lekkerder.
3: Yes.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. En bij het eten is het natuurlijk ook gewoon heel gezellig, muziek.
2: Absoluut, ja, zeker.
1: Dus dat moeten we maar doen. Ja. Hebben jullie ook sponsoren? Bedrijven?
3: Op dit moment niet.
1: Oh, nou, dan moeten we er ook even een oproepje voor doen.
3: Is,
1: toch?
3: Ja.
1: Want hebben jullie een ambi-status?
3: Ja, we hebben
1: dat
3: een ambi-status.
1: Oké, dus mensen kunnen altijd doneren.
3: Ja. Nee, kijk, ons sponsoren heeft Rabobank, is een fonds. Ik weet niet, jij is ook een sponsor.
1: Oh ja, ik heb hier wat fondsen.
3: Ja.
1: Ik heb hier het Kansfonds.
3: Ja, ja, van Valeden.
1: Ja, en Prins Bernhard Cultuurfonds.
3: Ook van Valeden, ja.
1: Oh, oké. Okay. Ja. De Cultuurwijzer, Apeldoorn, VSB-fonds.
3: Ja, ook Lars Valeden, ja.
1: En daar zag ik ook een foto. Daar sta je ook met onze koning. Toen was hij nog geen koning.
3: Ja.
1: Maar ik zie een grote veer.
3: Was
1: gebeurde
3: een
1: hier?
3: Ja, het was een workshop. Wij moeten elkaar ketelen.
1: Ja.
3: En kijken wie het land kan houden.
1: Zonder te lachen?
3: Ja, zonder te lachen.
1: Oké.
3: Hij heeft gewonnen.
1: Oh, echt?
3: Ja. So ik kon niet tegen de ketelen.
2: En toen mocht hij koning worden.
1: Toen mocht hij koning worden.
3: Ja.
1: Oké.
3: Maar,
1: oh, dat was het
3: kijk, wij zijn ook... een paar keer naar Palace Noord Palace Noord geweest, omdat ons project de Buurt Restaurant hadden wij 4 restaurants in Apeldoorn, in Orden, Zout, Zevenhuizen en ook in de Maarten.
1: Okay.
3: So dit was een van de best projecten in Nederland toen. So wij waren een van de 10 genomineerd voor Apeltje
1: van Oranje.
3: Oranje.
1: Ah.
3: Yeah, so wij zijn toen naar de Palace Noord Ending geweest, hadden wij ook de koning Maxima ontmoeten.
1: Ja. Ja, want die reiken hem altijd uit, toch? Koning Maxima. Ja, want dat is van hun trouwcadeau, toch?
3: Ja, het was een trouwcadeau.
1: Zo
3: Oranje Fonds betekent echt, is een fonds die altijd, alle die jaren, is altijd bij ons geweest.
1: Ja.
3: Is echt een fonds die echt begrijpt wat wij doen.
1: Ja.
3: Omdat wij zijn echt voor dat ontmoeten. Die is altijd bij ons. Al vanaf het begin tot vandaag.
1: Ja, al 30 jaar.
3: Ja, echt is heel bijzonder. En wij doen nu ook de buren daar.

0: werk nieuw.
1: Oh, de Burendag, ja?
0: Dat
1: oh, leuk.
0: Ook doen. So,
1: oh, leuk.
0: Yeah. En toen kwam ook met de buurt restaurants. Daar waren ook een van de eerste van ons. Die zei, wij doen graag met die hebben ons ook subsidie toegezegd.
1: Ja.
0: Die kom,
1: September is dat, hè, de Burendag, of niet?
0: Ja,
2: september. 26 september.
1: Oh, en laat dit jaar, of niet? Ik dacht wel het begin
2: dus
1: van de maand.
2: Altijd rond die tijd.
1: Oh, oké. Okay.
2: En wij organiseren Proef de Cultuur. Mm-hmm. Combinatie van de muziek die wij maken met hapjes die van koks uit ons buurtrestaurant.
1: Ja, wat leuk.
2: Dus dat is om het allebei even tegelijk te kunnen zien.
1: Ja, wat leuk.
3: Want de vrijdag ervoor, voor Burendag, dat is weer onze buurtrestaurant een moment.
1: Dag, ja.
3: Dus dan blijft er natuurlijk nog zo wat over.
1: Ja,
3: en dan
1: wordt er
3: dat
1: wat extra
3: in
1: gemaakt dan natuurlijk.
3: Oh ja, zeker. Oh ja, zeker.
1: Oh.
3: Oh ja, zeker.
1: Krijg je daar elke keer ook een trommeltje mee naar huis?
3: Nou ja, je ziet het al wel, dit trommeltje.
1: Ja. Ja, superleuk. Nee, ik vind het hartstikke mooie initiatieven. En het is natuurlijk ook breed, want inderdaad, je hebt stagiaires. Ja. Je hebt vrijwilligers van jongelui en uit de buurt. Ja. En nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus jullie zijn eigenlijk ook een soort leerbedrijf.
0: Ja, het is een hele mooie leerplek. Vooral wij zien ook dat de jong stagiaires leren echt enorm heavy.
1: Ja. En wie begeleidt ze dan? Doe jij dat?
0: Ja, ik begeleid hem ook Bernard soms. Hij ligt aan werk als stagiair.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: So, Belinda begeleidt ook soms.
1: Oké.
0: Ja, zo hij ligt aan. Wij wisselen het af.
1: Ja, wat leuk. Dat is wel een hele leuke afwisselende stage.
0: Ja.
1: En dat is alleen voor mensen die social work studeren.
0: Ja, of social work. We hebben ook iemand die heeft conservatorium gestudeerd.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Muziek. Die is ook bij ons geweest.
1: Oh.
0: En kijk, ik ben nu na 30 jaar alles gaan terugkijken van Mudante. En te zien waar onze jongeren zijn beland.
1: Ja.
0: Er zijn echt een paar van jongeren die vroeger bij Mudante zijn geweest.
1: Ja.
0: Die ook internationaal nu echt bezig zijn met muziek.
1: Echt?
0: Ja. Yeah.
1: Dan zit je natuurlijk te stralen. Dan ben je zo trots als een pauw. Ja, maar die waren bij mij. Ja, wat superleuk.
0: Een van onze jongeren die echt de Mudante Kinderen Crew speelde.
1: Ja.
0: Is speelt nu in een internationaal orkest.
1: Wauw.
0: Rise World. Ik ben echt bezig om contact te krijgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat snap ik wel.
0: Yeah,
1: oh, wauw. Nou, wat mooi zeg. Yeah. Ja, dan zie je ze opgroeien. En dan, nou, zo trots als een pauw. Yeah. Wij hebben ook nog staan Papa Charlie, Sweet Jamaican Love. Hebben we die klaarstaan? Dan gaan we die ook eens even horen.

0: Nou, hoe leuk is dit? Papa Charlie, maar dit is gewoon Charlie die hier tegenover mij zit. Heeft hij zelf geschreven en geproduceerd. Ja. En is op 12 juni uitgekomen. U hoort hem gewoon het eerst bij RTV Apeldoorn.
1: Ja.
0: Het is gewoon, ik vind het een lekker nummer.
1: Ja,
0: en je hebt nog wel wat op de plank liggen, zei je net.
1: Ja, ik heb hier weer muziek. Ik dus, ben ontzettend blij, omdat ik ben Apeldoorners. Ik ben hier nu ook bijna 30 jaar.
0: Ja, ruim.
1: Ja. Meer dan 30 jaar woon ik hier nu. Zo voor mij het betekent enorm veel.
0: Ja.
1: Dat de ES Radio Station waar mijn single is gespeeld.
0: Bij RTV Apeldoorn.
1: RTV Apeldoorn.
0: Het cirkeltje is rond.
1: Ja, zo, daar ben ik zo blij mee.
0: Ja, nou dat snap ik. Maar het is ook een hartstikke lekker nummer.
1: Ja, ja.
0: Dus vooral meer uit gaan geven nog.
1: Ja, er komen nog meer muziek voor mij. Omdat ik heb 100 liedjes gecomponeerd, geschreven. Zo ik wil echt Alice en Antonio gaan uitbrengen.
0: Ja.
1: Meer in, ook in Afrobeat styles. En verder, ik had ook in de afgelopen periode moderne twee musicals geschreven. Hij is ook eentje. Later, als moderne weer uitgroeit, ik heb ook een kant en klaar musical die we ook samen met hen doen.
0: Ja. Oh, wat leuk zeg. Ja. Oh, dus jullie, er is nog veel in het verschiet bij Mudante. Er komt nog zoveel aan.
1: Klopt.
0: Nou, dan moeten we volgend jaar gewoon weer afspreken.
1: Ja.
0: Dan kunnen we het er allemaal nog eens even over hebben. Ja. Zijn er nou dingen waarvan jullie zeggen, ja, maar dat moet je nog, daar wil ik nog even over vertellen? Want ja, nou ja, het is nog 9 minuten, dus we hebben nog even. Maar we lopen al richting het einde. Zijn we nou dingen vergeten waarvan je zegt, ja, maar dat wil ik nog even aangestipt hebben?
2: Nou ja, heel misschien wel iets anders. We willen natuurlijk wel groeien.
0: Mm-hmm.
2: En om te kunnen groeien moet je ook wel ruimte hebben om te kunnen groeien.
0: Ja.
2: Dus we zijn ook wel echt wel op zoek naar een andere locatie waarbij wij ons meer kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
2: Waarbij ook meer mogelijkheden zijn om nieuwe talenten te laten ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
2: Zich kunnen ontwikkelen. Dus ja.
0: En wat zoek je dan precies? En nou, hoe groot moet het zijn? Waar wil je het? Wil je in de mate blijven? Wil je, zeg het maar.
2: Ja, het zou mooi zijn als het toch ergens in rond Apeldoorn-Zuid. Daar voelen we ons erg prettig bij.
0: Ja.
2: Maar ja, als er op een andere locatie is, is dat ook heel goed.
0: Ja.
2: We maken natuurlijk wel heel veel muziek.
0: Ik dacht, nou komt het. Gaan we een heleboel lawaai maken? Nee, we maken muziek.
2: Maar muziek. En dus ja, die mogelijkheid moet natuurlijk wel open houden.
0: Ja.
2: Wel zijn. Dus ja, dat betekent wel iets dat je omgeving daar ook wel op ingesteld moet zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, en wat die ruimte is, hoe leger, hoe beter. Want dan kunnen we dat zelf invullen. En zelf indelen en zelf toepassen.
0: Maar hoe groot... die Finse school was natuurlijk een heel langgerekt gebouw, hè?
2: Precies.
0: Met allemaal lokalen.
1: Ja, vroeger in Finse school, soms hebben wij bijna 35, 40 muzikanten bezig op een avond.
0: Oh ja.
1: Zo, dat was echt.
0: Dat zou je wel weer willen.
1: Maar dat niveau halen wij niet meer. Ik wil ook. Gewoon is die echt meer muzikanten. Omdat, kijk, wij zitten ook in een woonwijk.
0: Ja.
1: Zo, daardoor kunnen wij ook niet elke dag.
0: Nee,
1: precies.
0: Nee, want we wonen natuurlijk met z'n allen op een kluitje. Ja, dus,
1: daar houden wij ook rekening mee.
0: Ja.
1: Zo daardoor beperken wij ook de
0: aantal mede.
1: Juist, omdat bij Mudantas alle muzikanten die met ons werken, bas het los. We hebben een chorusspeler, een violin en didgeridoo, saxofoon. Clarinet, gitaar, basgitaar,
0: alles. Ja.
1: Zo, dat past niet allemaal niet in.
0: Nee, dat wordt een beetje lastig in de woonwijk.
1: Dat wordt een beetje lastig.
0: Dus een beetje afgelegen.
1: Een beetje, kan ook soms. Vroeger toen wij zitten in de Finse school, dat was helemaal midden in de wijk.
0: Ja, maar wel met veel ruimte eromheen.
1: Daar waren heel veel ruimte omheen.
0: Ja.
1: En de bewoners.
0: Die hadden er geen problemen mee.
1: Nooit klaagd. Nee. Nooit één dag.
0: Die genoten ervan.
1: Ja, die komen. Die genieten. Voor wij komen, de deur open, staan zij klaar.
0: Ja.
1: Het was echt gezellig, een periode geweest.
0: Maar ja, de tijden zijn natuurlijk een beetje veranderd, hè?
1: De tijd is een beetje veranderd.
0: En dat is best jammer.
1: Dat is echt een beetje. Daarom gaan wij juist door.
0: Ja.
1: Door, als je niet investeert in de samenleving, dan was het niet pas.

0: alles.
1: Ja.
0: It's not, de samenleving is net als je town. Als je niets doet, ontstaan heavy uncrowding.
1: Ja.
0: De town wordt verwaarloosd.
1: Ja, dat is zo.
0: So
1: ja.
0: Je moet blijven
1: investeren
0: in de samenleving.
1: Ja. Ja.
0: Zorgen dat mensen elkaar ontmoeten.
1: Ja.
0: Dat is zo erg belangrijk.
1: Ja, dat is echt heel belangrijk. Ja, ja, we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt.
0: Ja. En voor muziek is niemand bang voor.
1: Nee, en muziek is natuurlijk internationaal.
0: Internationaal.
1: Want muziek klinkt overal hetzelfde.
0: Ja. Dus daarvan, dat ontmoeten zorgt dat je ook iets voor elkaar kan betekenen.
1: Iets betekenen, iets voor elkaar over hebben.
0: Over hebben.
1: Ja.
0: Praatje houden.
1: Ja.
2: Ja, vroeger hadden we ook even met dans. Deden we ook even met dans. Maar ja, de ruimte is gewoon veel te klein om, om ons idee van dansen en omgaan daarmee.
1: Ja.
2: Ook dat is internationaal, hè?
1: Ja.
2: Dans is ook overal wordt er toegepast.
1: Ja.
2: Ieder op zijn eigen manier.
1: Ieder op zijn eigen ritme en manier.
2: Ja. En dat geldt ook voor het theater. We hebben vroeger ook best wel een theatergezelschap in onze gelederen. En ik heb daar ook een mooi decor voor gemaakt.
1: Ja.
2: Maar ja, ook daar hebben we nu helemaal geen plek meer voor.
1: Nee. Nee, dat is echt wel heel jammer.
2: Dat is gewoon heel jammer.
1: Dat is echt een gemiste kans.
2: Ja.
1: Dus we moeten een oproep doen. Wie gaan we daarvoor vragen? De gemeente?
2: Oh ja.
1: Woningbouwverenigingen? Of wie er ook maar, al is het een loods.
2: Makelaars.
1: Makelaars. Help Mudanten aan een grotere ruimte.
2: Aan een grotere ruimte.
1: Nou, is dat een goede afsluiter of niet? Want ik kijk
0: maar
1: heel even
0: op
1: mijn klok.
0: Maar hoe dan ook, wij blijven nog waar wij zitten.
1: 30?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hoe dan ook, wij blijven nu vanaf Magistratenveld.
1: Ja,
0: daar
1: zeker.
0: Blijven wij.
1: Daar blijven
0: zitten.
1: We sowieso.
2: Dat is onze basis.
1: Ja, dus je basis. Een stuk iets erbij wil
0: iets
1: je.
0: Bij.
1: Iets erbij.
0: Klopt,
1: en dat mag in Zuid zijn, dat mag in Orde zijn, dat mag overal zijn.
0: Juist.
1: Maar gewoon ruimte voor Mudanten.
0: Ja.
1: Zodat jullie al je goede werk kunnen blijven doen. En dat daar nog veel meer mensen van kunnen genieten.
2: Ja,
1: van het open podium, van de muziek, de scholen met de workshops. De restaurant,
2: lekkere maaltijden.
1: Lekkere maaltijden.
2: Iedereen houdt er toch van lekker eten.
1: Ja, iedereen houdt van lekker eten en zo is het. Nou, de tijd is voorbij geschoten. Volgende keer maar weer. Dan spreken we gewoon nog een keer af.
0: Dank u
1: wel. En dan zijn er misschien nog wel weer nieuwtjes op komst.
0: Ja.
1: Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En blijf muziek maken. Hartstikke leuk. En blijf jullie goede werk doen voor Mudanten.
0: Ja.
1: Heel erg bedankt. En als het goed is, gaan we eruit met Waka Waka. Ja, dat is gelukt. Waka Waka van Shakira. U allemaal bedankt voor het luisteren, Jasper. Dank je wel. En, oh, sorry. Olaf, sorry. Olaf, dank je wel. En graag tot na de zomerstop.
0: Oké. Okay.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vestheda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vestheda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een rode farie, dat is een halfaap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer

weer vinger de halfaap met een verdovingspijl en bracht hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Is de nacht toe.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.nl.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.